weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. En later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Ze heb helemaal geen rem, vrij arrogant en decadent. Dom bij de hand en vies verwend. Wat doet die meid in mijn

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Hear the clock ticking on the wall, losing sight.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanval.

0: vallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

offers van een moeder. Jouw gouden hart bleef ons altijd leiden. In goede en ook slechte tijden. Jij wees ons telkens weer.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien.

bezoekers, omdat die van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui.

Bam, bam, bam, bam. In zeildoek en met roosterwaren werd hij die dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn petje en sprak met grokstem een gebed. En

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

had ik ze bijna niets. Ik sta voor de keuze. Nu er voor altijd mee. Besluit angstig van me af te slaan. Voor altijd met je mee te gaan. Het hoofd tegen de rug.

Verwacht van mij de wereld, die heb ik je gegeven. Maar ik kreeg er zo weinig voor terug. Ik dacht aan liefde, en jij dacht alleen aan nemen.

was voor mij de wereld. Je was mijn hele leven. Oh mijn god, wat heb ik me vergist. Je was zo mooi. Maar nu ik beter heb gekeken, zie ik niets, helemaal niets, dat ik mis.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op.

0: op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan.

0: blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
1: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Hallo, zometeen lekker koffie en keuvelen. Wat ga je
2: dacht
1: doen?
2: Ik. Dinsdag, dus we hebben een column van het Huis van de Taal. En ook vandaag blikken we vast even vooruit op komende zaterdag. Natuurlijk de finale van het Songfestival Pop in het Blad.
1: Spannend hoor.
2: Ja, en ik ga even bellen met Ali Gouret, een van de deelnemsters in dit geval. Ja. En ze schijnt nogal een piratenverleden te hebben. Echt een piratenkoningin. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou, ik ook. En benieuwd wat voor nummer ze dan nu heeft gebracht. Want dan mag je een heel klein stukje van laten horen. Zo.
2: 15 seconden en daar blijft het bij.
1: Heel spannend. Zometeen in Koffie en Keuvelen. Veel plezier erbij en tot later.
3: Radio A. en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
6: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
5: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
7: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
5: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en...

0: Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

0: klassieker uit 1968. Boudewijn de Groot samen met Ellie Nieman.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: En de meester Prikkebeen. Een hele goedemorgen op deze dinsdag, de 2e juni. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Annemiek Drents in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Love, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Ayan Veneman. Straks hoor je Time Bandits met Listen to the Man with the Golden Voice. Maar eerst Hannah May. Samen

0: enigszins autobiografisch, denk ik. Deze Listen to the Man with the Golden Voice, Time Bandits.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En er is ook een beetje een vooruitblik op komende zaterdag. Want dan is het natuurlijk weer zover de tweede editie van het Drents Songfestival Pop en Plat. En deze week daarom even een terugblik op de eerste editie van vorig jaar. En vandaag doen we dat met Annemieke Drents. Ze deed met dit nummer mee aan de eerste editie. Dat is ook terug te vinden op haar EP Troost, die ze onlangs heeft uitgebracht. In elke dag zit gold, eind vorig jaar nieuw in de Drentse Doezend op nummer 537.

1979 scoorden zij hun grootste hits. En dat met Weekends. Het is nog lang niet trouwens, hoor. Even geduld nog. Straks om 9:30 natuurlijk nieuws uit de regio. Peter Schaap, Adem met Adem. Maar eerst Nielson samen met Miss Montreal.

0: Radio Drenthe.
1: Nederpop.
0: Met Wim Boer.
2: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen.

0: leverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. BroersNoorBTNDeHaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio... met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens...
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De wachttijden bij ziekenhuizen in Drenthe die lopen voor sommige behandelingen flink op. Zo is de wachttijd voor een poliebezoek aan de afdeling oogheelkunde bij Isala ruim 2 jaar. In de Hunzohal in Tweede Exloërmond hebben vannacht 65 asielzoekers de nacht doorgebracht. De sporthal werd ingericht als noodopvang voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. En op de N34 tussen Gasselte en Gieten zijn vanochtend 2 auto's op elkaar gebotst. Een van de bestuurders is naar het ziekenhuis gebracht. Ongeluk zorgde voor een flinke file op de N34. Dit en meer nieuws vind je bij TV Drenthe.nl en in onze app. En voor het weer is hier Greta Spannenburg.
4: Het is vanochtend droog en kalm met een licht zuidelijk briesje... en wolkenvelden en wat zonneschijn. Rond lunchtijd passeert een zone met wat lichte buiige regen. Daarna is het weer droog, de zon komt er weer bij... en het warmt op naar 22 of 23 graden. En dan vanaf de late middag dan schuift een stevigere buienzone over... met onweer en kans op hagel- en windvlagen.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken... als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Jan Smits, de schatkist van Nederland.
1: En als de morgen is gekomen, het is tijd om de schatkist vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we de hele week met damesgroepen. En waarom? Nou, er is een nieuwe verzamelbox uitgekomen van Beep.

Peep, de Complete Collection. Met een Drents tintje, want Wouter Wessels uit Hogeveen, die was erbij betrokken. Het complete oeuvre van Beep is weer helemaal opgepoetst. En alle 14 top 40 is die staan erop, maar ook hele bijzondere opnames. Nou, daarom deze week ook ruim baan voor Beep, maar ook andere succesvolle damesgroepen uit de jaren 70 en 80. En wat dacht je van deze You're the Greatest Lover van Luf? Het is de eerste van heel veel achterinvolgende nummer 1 hits voor de band uit de zomer van 1978.

begonnen wij dit uurtje Nederpop met Paps. Ook de zoon doet even mee, Marcel de Groot. En dat met Mag ik naar je kijken. Het is tijd voor nieuwe muziek. Over uit Drenthe, met vandaag nieuwe muziek uit Drenthe. En dat wel de nieuwe single voor Arjan Veneman. Die laatste, nou ook actief natuurlijk als producer. En vanwege deze activiteiten heeft het nieuwe nummer eventjes op zich moeten laten wachten. Nou, die laatste die schreef hij trouwens samen met Geert Leuring. Bekende naam, die schreef ook meerdere liedjes voor het Drenthe Liedjes Festival. En zelf in dit geval ook heeft meegedaan. De nieuwe single voor Arjan Veneman. Yeah.

nog in Emmen op een festival, Ilse de Lange. En dat met haar single Changes. Tot slot van uurtje Nederpop de Dijk. Het is Dansen op de Vulkaan.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Wijzerweg Groningen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen.

0: De jaren ervoor werd het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij. En
1: Radio A.N. Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 10 uur.
0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werd het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
1: Radio A.N. Hunze.
4: Dit is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: Dit eind 1981 voor Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: David, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij ze ook in de schuur staan?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Nee, ik ook niet, hoor.
2: Ik heb ze vroeger wel gehad, als kind.
0: Ja.
2: Maar ik heb ik kan me ook niet de laatste keer herinneren dat ik op klompen heb gelopen.
0: Ik heb wel heel lang wel op klompen gelopen als kind wel. Ben een boerderij opgegroeid. En daarna vervolgens ook laten vervangen door Zweedse klompen. Gewoon leer, dat is onderkant.
2: Ja, precies,
0: en dan van die lekkere makkelijke instappers.
2: Ja.
0: Want ik vond dat klompen lopen toch een beetje ongemakkelijk op een gegeven moment. dat past niet en ik had niet eelt op bepaalde plekken. Dus dat moet je dan ontwikkelen en dat gaat wel zeer doen.
2: Ja.
0: Maar die klompen die wij weggeven, is het misschien ook wel zonde om die aan te doen.
2: Ja, misschien is het veel mooier om die gewoon een mooi plekje te geven in je woning.
0: Ja, dat dacht ik. Misschien een vitrinekastje of zo in de woonkamer gaat misschien iets te ver. Maar wel een mooi plekje of in de hal of zo. In
2: ja,
0: de gang.
2: Precies.
0: Hartstikke mooi. Ja. Nou, die gaan we de hele week weggeven. Ze zijn gisteren al begonnen. En in dit geval 22 paard volgens mij. Hè? Ja.
2: Ja,
0: in totaal. Nou, wat je dan kunt doen, je krijgt toegang, als je tenminste wint, tot het Klompenmuseum. En dan worden ze even aangemeten. En die worden echt puur op maat gemaakt. Ik hoorde gisteren ook iemand dat ging in centimeters. Geloof ik. Het is niet maat 43 of 44.
2: Oh, echt?
0: Nee, het gaat in centimeters.
2: Wat grappig.
0: Ja, dat is ook wel leuk om te weten. Nou, de klompen die hebben een mooi RTV Drenthe design, dus die kun je winnen. Nou, wat we gaan doen is een aantal spreekwoorden in Drenthe. Een of andere onverlaat die heeft hier ingesproken. En het is aan de luisteraar vervolgens om te raden wat hier bedoeld wordt. Nou, luister.

0: je maar eens. Hey, knien. Dan heb je ook keutels.
1: Ja. Zal ik nog één keertje doen?
0: Ja. Hey, knien. Dan heb je ook keutels. Als jij weet wat dat betekent, kom dan maar door op 0592 33 11 88. En wie weet ben jij een paar RTV Drenthe klompen. Harold Melvin en de Blue Notes. Ah!

0: oldies doen het nog best. Paul McCartney en Ringo Starr en Home to Us.
1: Maak kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Aan de telefoon Ali Holman uit Tienarl. Ali, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
3: Ja, best.
0: Ja?
3: Het is nog steeds mooi weer, we willen nog meer.
0: Nou, het is best wel gediend, tenminste tot nu toe. Volgens mij komt er vanmiddag nog een schip met zoere appels voorbij, maar ik denk dat dat met giet van, toch?
3: Ja, ik kom meestal van dit is komt daar meestal van,
0: weet ik niet. Ja, de semifinale droeg, dan keek ik naar de lucht en zei, nou, er komt niks van.
3: Nee.
0: Nee, maar
4: ik zou om 4 uur de was al binnen hebben, hoor.
0: Ja, toch, want de was binnen. We stonden rekening met hem.
3: Maar zo is helemaal in klaar, zo.
0: Ja, daarom heel goed. En toen stond dan de kamer vandaan, ze kussen bij de buurt aan. Daar heb ik niks aan. Nee. Wat wil je doen, Ali, vanmorgen?
3: Nou, nog niet zoveel, hoor.
0: Nog niet zoveel?
3: Koffie drinken en puzzel in de dagblad.
0: Oh, wat voor puzzel is dat dan? Zo'n letterpuzzel of cijferpuzzel?
3: Nou ja, elke dag is het anders, hè, in de kamer. Ik ben dan met een sudoku bezig.
0: Oh, oké. En holt dat je geest ook scherp?
3: Ja. Ja, ik zag het bijna staan. Joh, dan moet je bij de jong verblijven, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat moet ik er misschien ook maar een keer aan werken.
3: Ja, maar
0: op uw liefde,
3: dat kan het
0: allemaal niet. Ja, dat is ook zo. Mooi. Hey, we hebben de opgave even laten horen, dat zal ik nog een keer laten doen. Daar komt er. Hey, knin. Dan heb je ook keutels. Wat dacht je wat hier bedoeld werd, Ali?
3: Nou, als je het gevolgd
0: hebt,
3: is elk voordeel
0: en
3: zijn nadeel.
0: Hartstikke. Ik mag je feliciteren.
3: Ja, dank je wel.
0: Wil je een paar klompen?
3: Ja.
0: En dan niet zomaar klompen, maar mooie RTV Drenthe klompen.
3: Nou,
0: ja,
3: je gaat je aan de
0: kaart
3: hangen
0: achter het hoes. Ja, nou, er zit gisteren ook een ding in. Een paar begoniaatjes erin of zo, bij wie ze spreken.
3: Ja,
0: nou, dan heb je een hartstikke mooie klompenvuur.
3: Ja, maar ik ga er niet meer op lopen.
0: Je gaat er niet meer op lopen? Nee, dat hoeft ook niet, hoor. Dus, maar om er naar te kijken is misschien wel net zo mooi.
3: Ja.
0: Goed zo. Ali, van harte gefeliciteerd. Blijf even in de lijn, dan ga je adresgegevens even noteren. En dan zullen we dat allemaal even naar de maken.
3: Oké, dankjewel.
0: Succes met de boodschappen. Dankjewel, fijne dag.
3: Oké,
0: bonjour.

Komende, volgens mij over een paar weken, staat Per Gessle van Roxette bij de Grote Rietplas in Emmen. Dit waren ze met Joy Rides. Straks om 10:30 David met het nieuws uit de regio. En het weerbericht natuurlijk. Maar eerst Cyndi Lauper, dit is Girls Just.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
4: Het is 10:30, David nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Zo'n 65 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de Hunsohal in Tweede Exloërmond. Het is al weken erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. En om te voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen, wordt in sporthallen een noodopvang

0: ingericht. In 2D-Sloermond is plek voor 150 asielzoekers. Ook de komende nachten kunnen daar nog mensen worden opgevangen. De wachttijden bij ziekenhuizen en klinieken in Drenthe lopen voor sommige behandelingen flink op. Wie bijvoorbeeld een poliebezoek nodig heeft bij de afdeling oogheelkunde bij Isala, moet daar ruim 2 jaar op wachten. Ook voor andere behandelingen in onze provincie gelden regelmatig wachttijden van bijna 1 jaar. Dat blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit, die door de regionale omroepen zijn verzameld en geanalyseerd. Ook oorzaken voor de toegenomen wachttijden zijn de vergrijzing en een gebrek aan capaciteit. En op de N34 tussen Gasselte en Gieten zijn vanmorgen 2 auto's op elkaar gebotst. Een van de bestuurders is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk was de weg een tijdje dicht en ontstond er een file. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid. Inmiddels rijdt het verkeer daar weer door. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl. En je vindt het natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Het weer dan met Grita Spannenburg.
2: Het is vanochtend droog en kalm met een licht zuidelijk briesje en wolkenvelden en wat zonneschijn. Rond lunchtijd passeert een zone met wat lichte buiige regen. Daarna is het weer droog, de zon komt er weer bij en het warmt op naar 22 of 23 graden. En dan vanaf de late middag dan schuift een stevigere buienzone over met onweer en kans op hagel en windvlagen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: 1979, een van de eerste hits voor de Police. Dit was Roxanne.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Er is 7 minuten overal wel. Aldert is vandaag voor ons op Chuck. Die is op dit moment aankomen in Klazineveen voor een vrij tragische bijdrage. Aldert, goedemorgen.
3: toch ook weer niet. Het valt wel een klein beetje mee. Hoewel, laat ik eerst even doen waar staat. Ja, Klazineveen zeg je, dat is niet helemaal waar. Jans, we staan hier tussen Klazineveen en Klazineveen Noord. Dan meet sommige mensen dat Klazineveen Noord een noodgaande is van Klazineveen. Dat is niet waar.
4: Nee, dat is niet waar. Dat is goed een apart dorp.
3: En dat ligt aan drie lijnen van elkaar af?
4: Nou ja, een goede kilometer of 4-5. Maar goed, aan de noordkant van Klazineveen, dat klopt dan goed nog wel weer.
3: Ja, maar het is wel drie lijnen van elkaar af.
4: Ja, het is inderdaad.
3: Jans, we staan op een pontje, zo'n voetveertje op het Scholtenskanaal. Met de kruising met het Kwak, het Koning-Willem-Alexander-kanaal. Het jongste kanaal van Drenthe.
4: Ja, dat is onderdeel van de, zeg maar van de veenvaart.
3: Ja.
4: En goed, en je zag het net al, die eerste bootjes kwamen er al langs. Ja. Dat is een hartstikke mooi gezicht. En
3: de enige deur aan de route nog, hè, de Drenthe.
4: Ja. Goed, en het is ook de route, zeg maar, richting Duitsland. Dus, ja.
3: Nou, hadden we graag in het pontje wat heen en weer wilt, maar dat pontje is wat uitdudder. Daar komen we straks misschien nog wel even op. Ja. Maar eerst de reden dat we hier staan, Jans. Want Jans, je bent historicus. Je weet alles van Klazineveen en wie de omgeving. En ook van de historie en ook van een oude legende over Chaco.
4: Ja, het verhaal van Chaco, dat is, 10 jaar geleden is dat ongeveer geschreven. Het is een dramatisch verhaal eigenlijk. Het is een historisch dramatisch verhaal.
3: Ja, Wim zit dat. Het is een tragisch gebeurde.
4: Ja,
3: toen wel, ja. Al verhaal wel.
4: Ja, goed, zeg maar in vroege tijden. Toen moesten man en vrouw, die moesten allebei goed in het veen werken. En daar hadden ze gewoon de hele dag werk mee. En had je dan een gehandicapte zeunen, ja, dan had jij een gigantisch probleem. En dat is ook het verhaal van Chaco, zeg maar.
3: Ja.
4: Chaco was eigenlijk een doofstomme jongen. Die daar zaten de ouders met opgescheept, zeg maar, om dat in de zomer in te zingen. En de eerste jaren was dat niet een probleem. Want toen bonden ze gewoon het jonge kind, of het jonge kereltje, goed aan een boom. En de wereld van Chaco was niet te groter als de lengte van dat touw.
3: Maar dat gebeurde ook wel met gewone kinderen, weet ik nog. Hoor. Die gingen gewoon in het zeil.
4: Ja. En dat gebeurde ook, maar goed, de vrouw van Chaco, ja. Goed aan de boom. Maar goed, Chaco wordt natuurlijk ook ouder. En op een gegeven moment, en voldeed dat niet meer. En toen had Siva, die had een goede oplossing gevonden. En die dacht van, als ik hem nou eens allemaal Belgisch om mijn nek doe, dan hoor ik altijd waar het zit.
3: Ja.
4: En dat voldeed ook best. Maar Chaco werd steeds ouder. En op een gegeven moment zegt Chaco van, ja goed, die wil de wereld ook wel eens ontdekken. En was een mistige dag. En dacht van, nou is mijn kans. Dus hij liep het veen in. En het hoogveen. En de mist werd iedere keer dikker en dikker en dikker. En hij bleef op een gegeven moment bleef gewoon staan. Niet wetende dat er voor en een moeraspoel naar je stond. Een opvliegende buizers. En die kwam eraan. En er schrok Chaco zo van dat er voor overviel in die modderpoel, in die moeraspoel. En dat zeg maar zag hem in de diepte. En er was geen ontkomen meer aan.

0: Dus op een gegeven moment haalt hij nog een keer het goed. En riempje van de nek en die zwaaide nog eens een keer. Maar goed, zijn ouders konden hem gewoon niet vinden door de mist. Nee. Dus hij zakte steeds verder.
1: Ze hoorden hem misschien nog
0: wel? Ze hoorden hem nog wel. En goed, op een gegeven moment was Tjako was echt helemaal weg. Ja. En jaren later, echt heel veel jaren later, hebben ze dus het Veenlieg. En de Belgisch. Hebben ze bij opgraving van het Hoogveen hebben ze weer vonden.
1: Ja.
0: Dus dat, ja.
1: En is dat echt dat laatste? Of is dat ook verzonnen?
0: Goed, dat is ook verzonnen. Dat is onderdeel van de legende. Maar goed, de onderliggende gedachte is natuurlijk wel waar dat veenarbeiders met een gehandicapt kind, ja, die hadden een gigantisch probleem.
1: Ja, ja, ja. Er was geen enkele regeling voor, niks, geen opvang, wat dan ook.
0: Goed, helemaal niks. En goed, je wordt nou naar de kinderopvang enzovoort. Maar toen was er helemaal niks. Dus nee. Ja, en dat had Hasiva, die had het opgelost. Eerst met een stuk touw en later met de Belgisch. Ja.
1: Nou bestaat hier, en dat is ook de reden dat hier staat, Jans. Tjako's ommetje. Met andere woorden, je kunt hier een rondlopen. Een kilometer vier weg van je begrepen al.
0: Ja, en dat klopt helemaal. Goede recreatieschap, dat wil het wandelen in de provincie Drenthe goed ook bevorderen, ja. Zeg maar. En goed toen. En toen ben ze uitgekomen in Klazineveen. En ze zeiden van hoe zijn er instanties die als door en met willen helpen? Nou, er waren een heleboel instanties. Ik noem maar wat, historisch Klazineveen. Maar ook de goed erkende overlegpartner. Goed en de sportief Klazineveen. Naar gezondheid.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, goed, een heleboel. Ja. Het wordt inderdaad heel erg breed gedragen. En die zijn van goed. En daar staan we allemaal achter. En we gaan.
1: Zit hier de sleet in het ommetje, heb ik begrepen. Jans, dat mag wat spannender worden nog.
0: Ja, nou, goed, spannender van het hele verhaal is natuurlijk dat, moest er ook een naam aan gegeven worden. Ja. Dus zeg maar, Tjako, dat speelt, spreekt nog altijd tot de verbeelding. En het is een spannend verhaal.
1: Ja.
0: En Dorm is de naam van Tjako, en waar een legende is ook aan het ommetje. Zeg maar, verbonden.
1: Ja.
0: En goed, onderweg wordt dus ook het verhaal verteld van Tjako. Maar we hebben natuurlijk eerst vanavond een inloopbijeenkomst. En in die inloopbijeenkomsten wordt het een en ander verteld. Hebben mensen nog foto's? Hebben mensen nog alle verhalen? Of naar wat dan ook? En dat maakt het
1: ommetje. Om het veen te maken.
0: Ja, precies. En dat maakt het ommetje natuurlijk ook glimtig. En we hopen ook dat er vanavond, tussen vier en acht trouwens, ook een heleboel mensen komen om hun verhaal of weer foto's in te leveren. En dat maakt het ook allemaal mooi.
1: Ja, ja.
0: En want het goed Oosterbos is natuurlijk een fantastisch decor.
1: Ja.
0: Voor allerlei verhalen en foto's enzovoort.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En er zijn natuurlijk nog mensen zat hier in het Veen die als dan van verhalen net en foto's in die
0: ja,
1: identiteit.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is eigenlijk nog relatief kort leden, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus goed, zolang goed is het nog niet leden dat hier allemaal nog Hoogveen was. En er is nog een meter of vier tot vijf goed is er afgegraven. En heel veel mensen. En anders heb je wel ouders die als de boterhammen in het veen verdiend hebben, ja, zeg maar. Ja. Ah ja, die ben er nog genoeg. Ja.
1: Ja. Sommigen noemen dat ook een veenruïne, hè? Want het is eigenlijk een soort van wat het Westen heeft. En die ziet alle sporen kunnen zien in het verleden.
0: Ja, ja, ja. En dan kun je met name ook in het Oosterbos zien. Dat kun je heel erg natuurlijk zien. Want er zijn nog heel veel restanten van het veen. Goed, is er nog over. En goed, en om door, zeg maar, deur te lopen, ja, dat is een heel aparte ervaring.
1: Jans, mensen die verhalen hebt, of mensen die foto's hebt, of andere tastbare dingen, die worden van harte welkom vanaf 4 uur vanmiddag bij een inloop, middagavond. Waar is dat?
0: Goed, dat is in de sporthal De Zon. En goed, iedereen is gewoon van harte welkom. En niet alleen mensen die Klazineveen, hoor. Er zijn ook mensen die wonen in Emmen of in Koevoorden of Hogeveen.
1: Ja.
0: En kom met z'n allen naar Klazineveen. En ja, goed, en het mooie is, wij hebben ook een film gemaakt over Tjako. En ja, goed, en die film, die laat me vanavond ook zien.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk heel erg spannend. Ja, ja, ja. Het duurt ongeveer een minuut of 7, 8.
1: Ja.
0: Maar dat is gewoon heel erg mooi worden.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: En dat maakt het ook allemaal spannend. Hè?
1: Ja. En nog even terugkomen op dit pontje, eigenlijk, Jans. Want dit pontje is onderdeel van die route. Maar dat pontje is een beetje uitder. Toevallig, dat was op zich wel mooi. Want er waren net twee gemeentewerkers. Die kwamen in zo'n mooie vrachtauto. Die kwamen hier voorbij. Dus die houdt stiekem hem aanhouden. Van jongens, moet je even kijken. Want dat pontje, dat is een touwkapot aan de kaan. Dus je kunt hem niet aan de kaan trekken.
0: Nee.
1: Dus de mannen die zullen er onmiddellijk werk van maken. Maar dat moet dan via de dienst Algemene Zaken, denk ik, of zo. Of zeg wat. Dan moet je komen kijken met een laptop. En
0: ja,
1: moet het aanmelden en misschien weer afmelden.
0: Nou ja, zo erg zal het ook allemaal niet wezen. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat het onmiddellijk.
1: Het is wel serieus.

0: Ja, serieus ja, warm gemaakt.
1: Ja, dus goed, dat potje dat is gemaakt.
0: In deze dagen is dat weer voor elkaar.
1: En daar ben ik ook van overtuigd. En dat is natuurlijk een prachtige goed oversteek over het Scholtenskanaal. Ja. Naar goed oostkant en naar het Oosterbos. En door wat een rondje maakt. En dan weer naar Sporthal de Zon.
0: Eerst maar eens even vanmiddag vanaf 4 uur in Sporthal de Zon in Klaasinaveen. Voor iedereen, nou, zoals gezegd, die als wat hef, wet, verhalen, tastbare zaken. U heel Drenthe en wie de omstreek met van harte welkom.
1: Overal. Nou.
0: Jongens, wees erbij.
2: Dankjewel. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl

0: van Madonna uit 1987 met Who Is That Girl?
1: Wie keuvelt hier?
0: Hij loopt zo maar tegen 11 uur, dus wij bespreken nog eventjes wat nieuwsberichten. En jij wees mij vanochtend op een bericht, David, waarvan ik denk, het is toch te zot voor woorden dat wij het hierover moeten gaan hebben. En toch moet het even gebeuren.
2: Ja, ik vond het ook een bizar bericht om te lezen.
0: Ja, ik dacht eerst van, oké, ik moet hier voorzichtig mee zijn, want ik vind hier wel wat van, namelijk. Maar ja, dat mag natuurlijk ook, dat je hier wat van vindt. En volgens mij is het ook logisch dat je hier wat van vindt. Mensen denken nu, waar gaat dit over? We gaan het hebben over stokstaartjes.
2: Ja, inderdaad. Ja. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, daar is het al een poosje onrustig tussen de stokstaartjes. Mm-hmm. Er zijn wat mannetjes die het met elkaar aan
0: De stok
2: hebben. Sorry.
3: Ding.
2: Ja, die kon niet laten
0: lezen. Nee.
2: Maar het werd zo ongezellig dat het echt een beetje ruzie, een beetje vervelende sfeer was. Ja. En normaal gesproken in de vrije natuur gaan stokstaartjes er vandoor. Die gaan naar een andere plek als het een conflict is.
0: Ja.
2: Alleen ja, dat kan niet als je gevangen zit in een kooi.
0: Dat is lastig in Blijdorp. Dus dan krijg je de buren ruzie, denk ik.
2: Precies, dus nu heeft die dierentuin besloten om een aantal van die mannetjes die bij die conflicten betrokken zijn, om te brengen.
0: In te laten
2: in te
0: slapen.
2: In te laten slapen, ja.
0: Dat is toch te gek voor woorden. Maar
2: ja, dat vind ik ook.
0: Dat brengt je toch ook een beetje terug naar de beginvraag van waarom überhaupt zijn er dierentuinen. Ik denk dat we dat inmiddels al een beetje ontgroeid zijn. Als je kijkt naar de oude dierentuinen nu, is het natuurlijk wel een stuk verbeterd. Maar dat je dus dit soort gedrag gaat krijgen, het is toch niet normaal?
2: Nee, en ze hebben wel gekeken natuurlijk naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld andere dierentuinen die dan die stokstaartjes zouden kunnen opnemen.
0: Ja.
2: Maar er was nergens plek voor, zegt een woordvoerder. Dus dat, dat kon niet.
0: En in de natuur kunnen ze ook niet terug, want daar redden ze zichzelf niet.
2: Dat denk ik niet, nee.
0: Nou, dan weet je dus ook weer wat je dus bereikt hebt met het kweken en het fokken van dat soort dieren.
2: Ja.
0: Gaat het allemaal niet veel te ver? Op deze manier?
2: Ja.
0: Ja, ik vind het best wel moeilijk. Ik wil niet graag met de stok slaan, maar toch denk ik van dat het niet echt de bedoeling kan zijn dat we daarvoor dan heen gaan. Ik denk ook niet dat het laatste woord hierover gezegd is trouwens.
2: Dat denk ik ook niet, nee. Kamervragen.
0: Ja, ik denk

0: Dat komt iets achterweg. Natuurlijk ook nog afgelopen weken met de bultrug Timmy. Hebben we nog een dingetje. Die met heel veel geld en vrijwilligers weer teruggesleept is naar de zee. En alsnog het loodje heeft gelegd. Of de spitssneut dolfijn. Waarvan er 24 uur mensen bij in het water zaten om dat dier te leren zwemmen. En vervolgens inderdaad. Ook eindoefening. Voorbij moet je natuurlijk een beetje zijn natuur laten.
1: Ja, ja, dat is misschien ook wel zo.
0: Goed zo. Nou, wij wachten de berichtgeving omtrent de stokstaartjes in dit geval wel af. En er zal ongetwijfeld, zoals zij er nog wel nieuws overkomen en vervolgd worden. Straks nog een uurtje koffie en keuvel. Maar eerst even luisteren naar Phil Collins. Dit is Two Hearts.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: In Hogeveen.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe zwaagstra.
5: Radio A. en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten

0: tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Meegemaakt, dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

0: uitgeven. Onder andere Rock Your Baby. Natuurlijk voor George McRae. Maar ook met zijn The Sunshine Band had hij dikke hits. Casey was dat. En That's the Way I Like It. Nog een uurtje koffie en keuvel. Straks in 2,5 uur. En natuurlijk weer op dinsdag de column van het Huis van de Taal. En straks gaan we even bellen met een van de kandidaten voor het Songfestival Pop en Plats. Wat komende zaterdag plaats zal vinden. Namelijk met Ali Gouree. Dit is Stelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Gisteren kost een liedje. Als je dan de tekst niet meer weet, dan eindig je gewoon met La La La. Andy Williams deed het ook. En Music to Watch Girls By. Kom de zaterdag. Daar is zowie de tweede editie van het Songfestival Drenthe. Oftewel Pop in het Plat. En de hele week bellen wij met deelnemende artiesten. En vandaag doen we dat met Ali Goeree. Ali, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb even jouw doofstil in licht. En het eerste tekst die ik dan tegenkom is piratenlegende Ali Goeree. Die laat Navullian van zich horen. En dat was met de oude hit Kom je met.

0: dansen.
1: Ja, ach, dat is eigenlijk wel, worden mensen mee van kennen.
0: Ja, want jij bent in de piratenscene, ben je toch best groot, hè? Wij denken, ja, Jannes is de koning in piraten. Ben jij dan een beetje de koningin, of?
1: Nou, nee, jong. Ik ben er zo lang mijn best, nee.
0: Ja.
1: Hey, maar mensen vinden het nog steeds een heel leuk liedje.
0: Ja, je bent als 16-jarig wiggie ben je begonnen met een boeketje rode rozen. Nu mag ik een dame nooit naar de leeftijd vragen, maar in welk jaar was dat?
1: Nou, ik ben 62, dus mag je rustig vragen. Okay, maar dat was in 1980 zo'n beetje.
0: 1980 zo'n beetje.
1: Ja.
0: En vervolgens inderdaad een boeketje rode rozen. En hey Piet, en kom je met me dansen? En vervolgens werd het even rustig rond jou. Rond je 18e zo'n beetje. Waarom?
1: Ja, toen kreeg ik andere dingen in de kop. Hè? Ik wil achter de jongens, hè? Dat vond ik belangrijker. Ja. Heb ik nou wel spiet van, hoor.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, maar ja, toen ben je jong, hè.
0: Jawel.
1: Nou denk ik wel eens, had ik het maar anders dan. Maar goed, ja, dat is een ander verhaal.
0: Ja, dan kunnen we heel veel andere dingen kunnen natuurlijk denken. Maar hoe lang ben je eruit geweest dan?
1: Ja, heel lang. Ik ben eigenlijk, laat ik zeggen, 15 jaar geleden zo'n beetje, heeft mijn zoon mij weer gevraagd of ik met hem een liedje wil opnemen. Kom je met me dansen, maar dan met de Huxens.
0: Oh ja.
1: En dat heb ik heel poos tegen om, maar nou ja, ik zeg vooruit, ik doe het voor jou. Ja. Maar toen begon het dan een beetje te kriebelen. Toen dacht ik, als dat wel weer leuk, hè.
0: En er ook wel,
1: zodoende ben ik weer een beetje begonnen.
0: En ook wel weer optreden en dat soort dingen meer?
1: Ja, ik ben wel ook wel een beetje weer aan het optreden. Nog niet zo heel veel, maar ik ben wel alweer een beetje aan het optreden. En ik vind het echt wel weer heel leuk om te doen, moet ik zeggen.
0: Ja. Nou, je begint natuurlijk wel in Nederlandstalig. En vervolgens inderdaad heb je met dan aan de eerste editie van het Drents Liedjes Festival. Dat is wel heel lang geleden, volgens mij, in dit geval.
1: Ja, en daar was ook een heel andere opzet, hè.
0: Ja,
1: dus,
0: klopt.
1: Maar dat was wel heel leuk. Daar heb ik wel mijn eerste herinnering aan. Aan het Drents liedjes zingen.
0: Ja, daarom. Want je moet dan overschakelen van Nederlands naar Drentse dialect. Was je dat altijd wel eigen? Je praat dus ook gewoon altijd Drents, of?
1: Oh nee, ik vond het hartstikke mooi, man. Want ik ben eigenlijk nooit meer naar het Nederlands gegaan. Ik ben toen in Drents, hebben ze mij van RTV Drenthe gevraagd of ik een Drents liedje wil maken. Mm-hmm. Natuurlijk. Maar toen vond ik dat zo mooi. En mijn plaatmaatschappij ook, die zegt, man, we doen een hele LP.
0: Ja.
1: Dus ik ben nooit weer terug gegaan naar het Nederlands.
0: Ach, mooi. Ja. En dat was 2026 en nou begon het weer wat te kriebelen. Ben je benaderd of heb je het op jezelf? Had jij een liedje van je denkt, nou, hier kan ik misschien wel mee aan doen?
1: Ja, nee, ik had zelf een liedje geschreven. Die had ik eigenlijk al 2 jaar liggen. En ik dacht echt, oh, daar moet ik wat mee doen. Dat vind je zo'n mooi liedje.
0: Ja.
1: Nou, en toen dacht ik, weet wat, ik stuur hem eens naar het Songfestival. Kieken wat het deurt.
0: Ja.
1: Nou, verdorie, kwam ik er nog deur over.
0: Mooi. Dus er komt de vlag uit.
1: Oh ja, man, ik vind het zo mooi dat ik met mag doen.
0: Ja.
1: Ik heb al won. Weet je wel? Ik ben al zo blij dat ik met mag doen.
0: Je hebt de Olympische gedachte, zeg maar.
1: Ja. Ik bedoel, je bent er zo lang uit en je schreef een liedje en je stuurt hem in en je mag met doen. Nou, dat is toch fantastisch?
0: Dat betekent dat er nog steeds in zit, hè, uiteindelijk.
1: Ja, nou, toch? Misschien wel. Mensen moeten maar eens gaan beoordelen.
0: Ja, dat zullen we wel zien. We kunnen een klein beetje beoordelen, want ik heb een klein stukje klaarstaan. 15 seconden draaien we van elke artiest. Dus dan kunnen mensen even luisteren wat een beetje de sfeer is. Luister maar eens.

0: hartstikke hey. En toen was dat weer voorbij.
1: Ja.
0: 50 seconden. beetje een yeeha-liedje, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Het is een heel vreugdelijk deuntje worden. En bij muur dan denk je, leuk. Tenminste, dat heb ik.
0: Maar er zit wat de country in, niet echt, zeg maar, een piraanklassiek. Een mooie drive zit erin, een beat zit erin. Ik zie mezelf al op een hobbelpeert mooi gaan.
1: Ja, het is helemaal wat anders dan de piraten. Maar dat was ook mijn opzet, hè. Ja. Ik bedoel, de piraten, dat is weer wat anders.
0: Heb jij ook andere kandidaten dan Luister Ali? Of,
1: Nee, ik heb helemaal nog niks luisterd. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Je gaat er ook mooi heel blanco in dan in dit geval.
1: Ja.
0: En wat je zegt, nou oké, meedoen vind ik voor mij belangrijker dan winnen. Maar stel als het Drentse publiek jou wel Boma zet. Wat gaat er met je carrière dan doen?
1: Nou, ik zal dat natuurlijk fantastisch vinden als mensen dat liedje zo mooi vinden dat ik het zal winnen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik dan nog meer Drents ga opnemen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ja. Je hebt in ieder geval de clip is al opnemen volgens mij. Want die heb je al met onze jongens van de techniek allemaal al draaid volgens mij.
1: Ah, ja, dat was zo'n fantastische dag. Dat was zo mooi.

0: Mooi, ik ben zo blide. Ik heb er nog niks van zien. Maar dat wat ik gehoord heb en van die jongens, ben ik heel blide.
1: Ik heb er stiekem al een klein stukje van zien halen, hoor.
0: Oh, nou, mooi.
1: Dikke nutter.
0: Goed zo, fijn.
1: Mooi zo. Hey, ik ben heel benieuwd zaterdag inderdaad. En de rest van het liedje. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld nog weer.
0: Hartstikke goed, dankjewel, hè.
1: Hey, fijne dag.

twee hits in Nederland in de jaren 80, begin jaren 90. Swing Out Sister. Die andere was natuurlijk Surrender. En deze Breakout was er dan ook nog een keertje. Het is 11:30. Straks David met het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Paul Simon. Dit is de Mother and Child Reunion.

0: Dat hoor ik nu. Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De

0: Totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Het is even over half twaalf. David nu met het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen. Zo'n 65 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de Hunsohal in Tweede Exloërmond. Het is al weken erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Om te voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen, wordt in sporthallen een noodopvang ingericht. In Tweede Exloërmond is plek voor 150 asielzoekers. Ook de komende nachten kunnen daar mensen worden opgevangen. De wachttijden bij ziekenhuizen en klinieken in Drenthe lopen voor sommige behandelingen flink op. Wie bijvoorbeeld een poliebezoek nodig heeft bij de afdeling oogheelkunde bij Isala, moet daar ruim 2 jaar op wachten. Ook voor andere behandelingen in onze provincie gelden regelmatig wachttijden van bijna 1 jaar. Dat blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit, die door de regionale omroepen zijn verzameld en geanalyseerd. Oorzaken voor de toegenomen wachttijden zijn vergrijzing en een gebrek aan capaciteit. En op de N34 tussen Gasselte en Gieten zijn vanmorgen 2 auto's op elkaar gebotst. Een van de bestuurders is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk was de weg een tijdje dicht en ontstond er een file. Het verkeer werd toen omgeleid. Inmiddels rijdt het verkeer daar weer door. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Grieta dan met het weer.
3: Het is vanochtend droog en kalm met een licht zuidelijk briesje en wolkenvelden en wat zonneschijn. Rond lunchtijd passeert een zone met wat lichte buien geregen. Daarna is het weer droog, de zon komt er weer bij en het warmt op naar 22 of 23 graden. En dan vanaf de late middag dan schuift een stevigere buienzone over met onweer en kans op hagel en windvlagen.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
8: Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Leo Sayer en Thunder in My Heart. David, er is nieuws.
1: Ja, het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van 4 jaar geëist tegen een 21-jarige man uit Meppel voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. In mei 2024 veroorzaakte de man een ongeval. Een 18-jarige medepassagier overleefde dat ongeluk niet. Volgens justitie reed de man veel te hard en was hij bovendien onder invloed van alcohol en mogelijk ook drugs. En op 16 juni doet de rechtbank uitspraak.
0: Dankjewel, David.
2: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
3: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus dit de column van het Huis van de Taal. En die komt vandaag van Arja. En die heeft het met ons over superlatieven.
4: Het komt slimmer, als ik dat raad. Deze uitspraak in onvervalst Twents is de favoriete grap van mijn va. In het kader van leedvermaak, laat maar zeggen. Dus als een ander zich met een hamer op de doemen mept, een glas laat vallen of machtig slechte pas is, zegt hij stevast, het komt slimmer, als ik dat raad. Ja, zo'n geint die valt natuurlijk op het moment suprême niet bij iedereen goed. Ik kan me nog zo de gefronste wenkbrauwen voor de geest halen van een oom die net nij in de familie was en hondsbroer met hadden op de boerderijen. Maar in feite is het voor mijn vader zelf natuurlijk een mooie, positieve manier om in het leven te staan. En is de uitdrukking zoveel jaar wel ons familievocabulaire worden. Door valt het altijd goed. Kom slimmer, als ik daar raad. Dat woord slim is een mooi voorbeeld van een valse vriend. Slim kon je niet alleen tegen in het Drijns, maar in zowat het hele Neder-Saksische taalgebied. Dus ook in het Grunnings, Twents of Achterhoeks kent ze dat woord slim. En slim is in het Drijns heel wat anders als in het Nederlands. Daniel Looijs zong er heel wat jaren terug al eens over. Niks is slimmer als stille blijven staan. En dat had niks van doen met dat je heel intelligent bent als je een pas op de plaats maakt. Maar juist met dat er niks ergers is als op één plek te blijven. Slim kun je ook heel mooi gebruiken om een verhaal wat kracht bij te zetten. Het Drijns kent nog wel meer van dat soort superlatieven. Denk maar eens aan woorden als mirakel of gloems. En als je er dan ook nog aller of allen voor aanknupt, dan krijg je woorden als allernaast, allerbarstend, allermirakels of allergloemst. Als iets mirakelmooi is, ja, prima. Maar als het allermirakels mooi was, nou dan heb je echt wat er mist. Dus als je heel enthousiast bent of blieden, of juist barre kwaad, dan doen we er graag een scheppie boom op in de taal. Maar in het Drijns doen we dat wel op onze eigen manieren. Want wat veel te fantastisch, prachtig of geweldig is, dat zorgt ook voor erosie. Want wat geloof je er dan nog van? Prachtig allemachtig. Dus wees er maar mirakel of aldernaast of barre wiesmit, dat je als compliment van een Drent 2 woorden weer rummen krijgt. Kun minder.

0: 2,5 weken om precies te zijn. 19 juni aanstaande geeft hij acte de présence op de 9e editie van het Holland International Blues Festival in Grollo. Het is bijna 12 uur, oftewel tijd om afscheid te nemen van deze dinsdagse aflevering van Koffie en Keuvel. David, bedankt.
1: Ja, tot morgen. Hè?
0: Tot morgen weer.
1: Och, ja, zeker.
0: Mooi zo, dan zijn we er ook weer. Tot slot, Dire Straits en Money for Nothing. Nog een hele fijne dag. Hoi.

0: Noordman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Noordman in Pessen of Assen.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net...

0: net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: is alweer bijna 10 jaar geleden dat hij overleed. George Michael en Wham was dit. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Sebastiaan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Oh, toen ik hierheen ging, heb ik er rekening mee gehouden. Ik heb de kussens binnengehaald. Ik heb de parasols dichtgeklapt. Hoe erg gaat het worden vanmiddag?
3: Ja, hoe erg gaat het worden? Ik ben geen weerman, hè, om daarmee te beginnen. Maar het lijkt wel flink los te gaan. Want vanaf 4 uur tot tenminste 7 uur vanmiddag en vanavond geldt in onze provincie code geel. Ja. Vanwege onweersbuien, hagel en plaatselijke wateroverlast.
0: Ja, ik spreek natuurlijk Grieta rond 12:30. Dus onze weervrouw van vandaag. Dus die zal daar ook uitgebreid informatie over geven. En we houden het bij. Maar vooralsnog wordt dus ongeveer ingeschat dat vanaf 4 uur het hier wel eens los kan gaan.
3: Ja.
0: Nou, wij zitten binnen hier in de studio. Jij houdt al het nieuws uit de provincie ook in de gaten. Wat gebeurt er allemaal?
3: Nou, we hoorden het David net al zeggen. Het OM heeft 3 jaar gevangenisstraf geëist en een rijontzegging van 4 jaar tegen een 21-jarige man uit Meppel voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval vorig jaar in Hoogeveen. Daarover hoort iedereen om 12:30 nog meer.
0: Oké, en al het nieuws is natuurlijk altijd te vinden in de app en op onze site. rtvdrenthe.nl. Dan ga ik vanmiddag praten met Afke Boven, NOS-presentatrice Afke Boven uit Ruinen. Want zij heeft namelijk iets heel leuks gedaan. En wat, dat hoor je zo meteen. Ronald ga ik ook maar bellen. Ronald uit Annen. Die vindt het namelijk hartstikke leuk om aan een touw te hangen. Maar hij doet dat liever niet alleen. Jij frons je wenkbrauwen, Sebas.
3: Maar niet hoe je dat zegt. Dat zorgt voor mij wel voor...
0: Fronsende wenkbrauwen. Dan luister maar gewoon. Even naar ene, dan spreek ik Ronald. We gaan natuurlijk ook weer artiesten voorstellen die meedoen aan het Songfestival Drenthe. Komende zaterdag is het zover. Pop in het plat. En Wim stelt dan iemand voor. En ik ga dat ook doen. Ik ga zo meteen bellen met Gijs Peter. Gijs Peter heeft nog nooit eerder meegedaan met het Drents Liedjesfestival of Pop in het plat. En hij heeft ook iets met kraaien. En wat en hoe, dat hoor je rond 3:15. Aaldert is op Jack vandaag. Gaan we natuurlijk ook even contact mee zoeken. Hij is bij een nieuwe fietsroute bij ons in de provincie. En natuurlijk ook weer te winnen vandaag. Hè. Prachtige klompen. En niet zomaar klompen, maar echte RTV Drenthe klompen. Die helemaal op jouw voeten speciaal op maat gemaakt worden. Nou, leuke middag denk ik voor de boeg. En natuurlijk veel muziek, hè. Dit is Guus Meeuwis.
4: Je

0: Patrice Family op Radio Drenthe. I think I love you. Ja, ze kwam jarenlang op vrijdag naar de studio van RTV Drenthe om met mij het laatste showbiznieuws, het laatste Drentse showbiznieuws te bespreken. He, alle nieuwtjes rondom Jannes en Mooi Wark en Bouke. Je wist gewoon alles af. Boven, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik denk, ja, ik kom. We kunnen telefonisch oplossen, maar ik denk, ik kom gewoon even naar Assen gereden. Veel gezelliger, man.
0: Superleuk. Afke Boven uit Ruinen. Tegenwoordig natuurlijk ook te zien op tv als presentatrice van de NOS. En de Formule 1-vrouw natuurlijk.
1: Ook een beetje, ja.
0: Maar naast dat alles, Afke, ben jij nu ook schrijfster.
1: Heerlijk, hè? Dat wilde ik al toen ik 4 was. Ik heb echt thuis nog een boekje waarbij ik allemaal letters achter elkaar heb geschreven. En dan mijn moeder zei, wil jij dit even voorlezen? En dan zei ze, eorschus. En dan was ik helemaal teleurgesteld dat er geen echte woorden stonden. Maar mensen, ik beloof je, dit boek heeft echte woorden.
0: Oh, dat zat er echt altijd al in.
1: Ja, mijn docent
0: schrijven.
1: Op de MAVO en op de HAVO, hè, MAVO op Ameland nog, en de HAVO in Leeuwarden, die zeiden, jij gaat toch wel Nederlands studeren? Ik dacht, nou, die mensen zijn knettergek, ik wil niet Nederlands studeren. Maar die zagen het blijkbaar eerder dan ik, dat mijn liefde wel heel erg bij ook het geschreven wordt. Ik praat natuurlijk graag, doe natuurlijk het nieuws op televisie, maar schrijven vind ik ook echt heel leuk.
0: Ja, want jij bent journalistiek gaan studeren toen.
1: Uiteindelijk wel, ja. En dat was ook meteen een match made in heaven. Ik was daar heel gelukkig.
0: Ja, en nu leg je eerst het boek gewoon vanaf vandaag in de winkel.
1: Ik ga jou eerlijk bekennen, ik heb hem dus zelf besteld bij de postorderbedrijven, want wanneer kun je je eerste boek nu zelf bestellen? Dat straks de brievenbus vol zit en dat daar mijn eigen boek uitkomt.
0: Nou, erger nog, dat je ergens loopt te winkelen en je ziet jezelf op een stapel liggen.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, hou
0: dat
1: op.
0: Gaat gebeuren.
1: Ik hoop dat dat gaat gebeuren. Vandaag zouden ze in de winkel moeten liggen, ja.
0: Ja, als de laatste boot vertrokken is. Ja. Was dit een boek dat je wilde schrijven?
1: Ja, ik werd benaderd door de uitgeverij Meulenhof en die zei, zitten niet een verhaal in de wadden? Ik zei, nou, loop een willekeurige boekwinkel binnen en je ziet dat er heel veel verhalen zitten in de wadden. Vaak zijn dat biologen die dat schrijven of mensen die heel veel op de eilanden komen, maar er niet heel erg, die er niet wonen of er zijn opgegroeid. Dat is wel echt anders, hoor. Het echte leven op de Waddeneilanden, dat merk je, dat ondervind je pas echt als je er woont.
0: Want jij bent geboren op?
1: Ik ben geboren in Dokkum. Ik ben opgegroeid op Ameland.
0: Wanneer ging je naar Ameland?
1: Vanaf mijn 5e. Dus de hele lagere school, vanaf de kleuterschool tot door mijn puberteit heen, mijn 10e jaren, volop gefeest op Ameland. Fantastisch. En daarna studeren. En dat betekent weer dat je op je 16e naar de vaste wal moet en uit huis gaat.
0: Ja, dat is ook wel een ding dan, denk ik, of niet?
1: Dat is een ding, maar daar bereid je je ook op voor. Dus mentaal weet je al wel, nou, op mijn 16e en die hele sociale grote groep waar ik in verkeerde op Ameland, die ging ook mee. Hè? Oh, iedereen ging mee.
0: Ja.
1: Dus je merkte, in Leeuwarden was het

0: nog steeds op elke straathoek. Hey, boven, weet je, hey, zo. Ja. Ja. Ja,
1: wat maakt het dan zo speciaal op een eiland wonen?
0: Dat je omringd bent door water. Dus het is natuurlijk, heel veel dingen zijn herkenbaar voor mensen in mijn boek. Hè, het zijn herkenbaar voor mensen die in een dorp wonen. Ook hier aan de vaste wal. Alleen, je hebt geen uitwijkmogelijkheden. Dus je moet het echt met elkaar rooien. Je kunt niet denken van, oh, deze biljartvereniging die zint me niet. Of de volleybalmensen vind ik niet leuk. Ik ga naar de stad verderop of een dorp verderop. Dat is nog steeds op hetzelfde eiland, het dorp verderop. En soms hebben ze niet eens een ander dorp, zoals op Vlieland en Schiermonnikoog.
1: Ja.
0: Dus ja, je moet het echt met elkaar doen door die tijd te komen.
1: Ja.
0: En die maatschappij aan de gang houden.
1: Ja.
0: Ja, dan kom je elkaar altijd weer tegen. Ja. Ook als je vette conflicten hebt of net een relatiebreuk hebt achter de rug hebt. Of wel, je komt iedereen steeds weer tegen. Ja. Dat is echt anders.
1: Dat maakt je een ander mens, inderdaad. Ja. Hey, wat voor boek is dit geworden dan?
0: Het is een boek wat ik denk dat ik mensen... Ik hoop echt dat het gelukt is, dat hoor ik graag van de lezers terug. Maar ik denk dat ik je echt meeneem naar die Waddeneilanden en ook echt naar het echte leven. Dus ik heb mijn eigen verhaal verteld. Hoe is het om daar puber te zijn? Bijvoorbeeld, ik heb mensen geïnterviewd van alle eilanden, van Texel tot en met Schiermonnikoog, om gewoon hun verhaal op te halen. Dus een ambulancechauffeur die zijn eigen zoon naar de helikopter moest brengen voor het ziekenhuis, zeg maar. De politieagent die een biertje met je drinkt, maar je de volgende dag ook weer op de bon moet slingeren. Een jutter die nu aan de andere kant van het spectrum zit, dus jutters moet oppakken nu. Het allemaal hele verschillende...
1: Hoe kom je aan die mensen? Gewoon lukraak zo?
0: Het helpt dat ik opgegroeid ben op Ameland. Dus ik zeg, ik belde gewoon op. Ik ben Afke van Ameland en misschien ook een beetje van de NOS, maar vooral van Ameland.
1: Ja, en dan gaan ons en ons en kom maar. En zo hebben ze jou hun verhaal verteld.
0: Heel open.
1: Ja. En heb je alles opgeschreven of heb je ook dingen achtergehouden?
0: Nee, ik heb niks achtergehouden.
1: Nee?
0: Nee, ik heb niks aan. Nee, want dat is ook eilander zijn. Hè? Recht door zee. Het is what you see is what you get.
1: Ja.
0: En ik had wel af en toe dat ik dacht, oké, ik heb het ze allemaal laten lezen. Ze mochten aanpassingen aanbrengen. Maar eigenlijk niemand heeft dat gedaan. Het is gewoon wat het is. Dit is het echte leven op die eilanden.
1: Van al die mensen die je gesproken hebt, is je één verhaal echt bijgebleven?
0: Er zit een Amelandse op de 112-centrale in Drachten. Daar komt heel Noord-Nederland binnen. Die is altijd wel echt even... die vindt het heel spannend als ze ziet dat er nummers van Ameland bellen, zeg maar. Omdat het altijd bekenden zijn.
1: Ja.
0: De strandjutter op Texel wil de verhalen, echt. Maar ja, ter Schelling ook kwam ik iemand tegen en die bleek een afstammeling van een Indiaan. Nou, hoe vind je dat, joh?
1: op ter Schelling! Ja. Hey, en toen het boek klaar was, al die verhalen had je opgetekend en je eigen verhaal, dan heb je gewoon een boek liggen. En
0: heel
1: gaat dan naar de uitgever. Aan wie heb je het in zijn geheel als eerste laten lezen? De uitgever of iemand in de naaste kring?
0: Nee, thuis. Elke keer als er een stuk af was, even weer voorlezen. Want als je het hardop voorleest, dan haal je zelf al snel de fouten eruit.
1: Ja.
0: Mijn moeder heeft voor haar verjaardag het eerste hele losse gekrabbel nog gekregen in een bundeltje. Van nou,
1: wat mooi.
0: Succes.
1: Wat zei ze?
0: Ja, helemaal zoals het is daar.
1: Ja?
0: Ja, maar er is daarna ook wel weer heel veel in aangevuld en geschrapt. En dus het is wel weer heel anders dan wat zij gelezen heeft. Maar het is wel bijzonder.
1: Ja. Was dit een eenmalig boekavontuur of komen er
0: meer? Joh. Nee? Ik dacht, als ik straks klaar ben, dan ben ik er helemaal klaar mee.
1: Ja.
0: Ik denk dat de mensen om mij heen er wel een beetje klaar mee zijn.
1: Maar hoe lang heb je eraan gewerkt dan?
0: Nou, al met al, de spanningsboog zat vanaf oktober tot half februari. En daarvoor deed ik de interviews. Maar het was echt even doorbuffelen, die laatste weken vooral.
1: Ja, maar je roept heel hard, nee joh, niet de laatste.
0: Nee, niet de laatste. Nee, er gaan echt nog veel meer boeken aankomen. Ik ga niet zeggen wat.
1: Ah.
0: Nee.
1: Ja, maar tipje van de sluier.
0: Nee, maar dan gaat iemand anders.
1: Of iets totaal anders?
0: Iets anders.
1: Iets totaal anders.
0: Ja, maar wel weer met een vleug van mezelf erin.
1: Oké, je houdt me op de hoogte.
0: Ik hou je op de hoogte.
1: Vanaf vandaag in de winkels. Als de laatste boot vertrokken is, van Afke Boven, dankjewel.
0: Joep.

0: Dat hoor ik nu. Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
1: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard.
3: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar cel en een rijontzegging van 4 jaar geëist tegen een 21-jarige man uit Meppel. In mei 2024 veroorzaakte de man een auto-ongeluk. Een 18-jarige medepassagier overleefde dat ongeluk niet. Volgens justitie reed de man veel te hard en was hij onder invloed van alcohol en mogelijk ook van drugs. De rechtbank doet 16 juni uitspraak. Zo'n 65 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de Hunsohal in Tweede Exloërmond. Het was al weken erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Om te voorkomen dat asielzoekers buiten moesten slapen, werd in de sporthal een noodopvang ingericht. Burgemeester Janssen Ton vertelde dat de noodkreet gisteren binnenkwam.
4: Dat gaat gewoon rechtstreeks via de burgemeester van Westerwolde. We hebben ook in de gemeenteraad gezegd, mocht er iets nodig zijn... en we vinden dat de opvang elders in Nederland plaats moet vinden. Wij hebben al best veel gedaan in de omgeving van Westerwolde. Maar als een vraag van Westerwolde komt, dan gaan we daar wel voor lopen. En die vraag kwam zondag. Ja. En maandag stond de opvang klaar.
3: In Tweede Exloërmond is plek voor 150 asielzoekers. Ook de komende 2 nachten kunnen daar mensen worden opgevangen. De wachttijden bij ziekenhuizen en klinieken in Drenthe lopen voor sommige behandelingen flink op. Wie bijvoorbeeld een poliebezoek nodig

0: heeft bij de afdeling oogheelkunde bij Isala in Meppel, moet daar ruim 2 jaar op wachten. Ook voor andere behandelingen in onze provincie gelden regelmatig wachttijden van bijna 1 jaar. Dat blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit, die door de regionale omroepen zijn verzameld en geanalyseerd. Oorzaken voor de toegenomen wachttijden zijn de vergrijzing en een gebrek aan capaciteit. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
1: Sebastian, dank je. Greta Spannenburg, onze weervrouw van vandaag. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk dat meniging even de radio harder zet nu.
2: Weer is altijd wel een belangrijk dingetje.
1: Nou, echt wel. Want ook, gisteren werd er al gezegd van, oh, vandaag gaat het los. Wat kunnen we allemaal niet verwachten, joh?
2: Nou, twee zones eigenlijk met buien die gaan overtrekken. We hebben in ieder geval een droge ochtend achter de rug. En we zijn het warmste deel van het land. Met 23 graden op veel plekken. Er is ook wel ruimte voor de zon. Zeker nu een strook met zon over het midden van Drenthe. Wat er heel fraai uitziet en wat die temperatuur nog een beetje kan oppoken. Maar er ligt ook al een buienlijn noordwest-zuidoost over het land. Daar is her en der al flink wat regen opgevallen. En in Overijssel is het sinds na een half uurtje ook beginnen te donderen. Ik denk dat dat met de warme lucht toch ook te maken heeft. Waardoor, nou, in eerste instantie, ik dacht dat aan het begin van de middag bij ons geen onweer zou zijn. Heb ik het idee dat ook bij ons, als die buienzone overtrekt, die zou wat instorten, maar doet die niet, dat er ook onweer bij voor kan komen. Dus ik denk dat de komende 2 uur die buienzone over ons heen schuift, dat daar toch ook een paar stevige ingebedde onweersbuien tussendoor kunnen zitten. Als ze zijn gepasseerd, ik denk om 1 uurtje of 2, 2:30... dan is het een stukje koeler. Ik denk dat we dan op 18 graden of zo zitten. En dan is het wachten op de volgende lijn met onweersbuien. En die verwacht ik ergens rond het avontuur ook weer vanuit het zuidwesten.
1: En die wat heftiger dan?
2: Nou, ik denk dat een deel van de heftigheid de komende paar uren al een beetje wordt verbruikt, omdat het nu veel warmer is dan straks. Je ziet het ook in het midden van het land, waar het een tijdje heeft geregend, is het nu bijvoorbeeld amper 16 graden. Dus die temperatuur maakt wel een val. En je temperatuur heeft toch ook wel is eigenlijk nodig om de voeding voor de bui te geven. Dus misschien lijken ze wel een beetje op elkaar. Beide zones, zowel die van de eerste uren van de middag als die rond het avontuur. En tussenin zit dus ook zone dat het droog is, met ook weer een beetje ruimte voor de zon.
1: Ja, nee, maar omdat KNMI code geel had afgegeven vanaf 4 uur vanmiddag, dat het dan eigenlijk een beetje laat, als ik jou zo hoor.
2: De weersituaties zijn al een paar dagen complex. Ik had het ook eerder in de late middag gezet, maar omdat je wat je nu actueel ziet gebeuren toch van een ander kaliber is, zou ik hem eigenlijk iets naar voren willen trekken, de waarschuwing.
1: Ja, we gaan het in de gaten houden. En na al dit gedonder en geweld,
2: is het morgen een stukje frisser, met 19 of 20 graden. Wolkenvelden, af en toe zon, een paar losse regenbuien en vooral een stevige wind. Dat maakt het toch al voor het gevoel anders. Donderdag nog eens een dag met mogelijk pittig onweer en vooral ook veel wind. Dat gaat de komende dagen echt opvallen. Moet er eventjes doorheen bijten. Waarschijnlijk is het in het weekend weer op een bui na droog. En dan kan die temperatuur weer wat gaan stijgen.
1: Oké, waarhoudend in de gaten. Grieta, dankjewel, hè.
2: Alsjeblieft.
1: De passion fietsen, dat kan bij ons in de provincie. En daar hoor je zo meteen meer over.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het

0: dorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Anouk in de middag.

0: Best of Both Worlds van Robert Palmer.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: In het prachtige Dwingelo momenteel. Goedemiddag,
3: ja.
0: Aldert.
3: Ja, joh. Ja, mooi Anouk. Ja, en ook nou nog druk het Dwingelo. Maar als ik Mirjam Henk kijk, dan duurt dat niet zo lang meer. Maar goed, niet reden voor het ook klappen. Nee, op dit moment is het nog fantastisch mooi in het Dwingelo. De zon schiet nog tussen de bomen, de temperatuur is prachtig. En ik sta hier met Albert Broekman op de... Dit is de Kleine Brink, Albert, hè?
4: Dit is de Kleine Brink, dat klopt, ja.
3: Ja, ja. Volgens mij zit er niet zo'n groot verschil in tussen de grote en de Kleine Brink qua oppervlakte.
4: Qua oppervlakken schildert elkaar niet veel, nee. Dat klopt. Nee, dat klopt.
3: Maar goed, het is de Kleine Brink. En dat was het toneel van The Passion voor een week of terug.
4: Klopt helemaal. Klopt helemaal. Ze waren zo'n beetje een week bezig om alles op te bouwen. Hier stonden allemaal dranghekken. De hele brink was afgezet. Ja. En als je hier s'avonds de dagen daarvoor rondom Dwingelo reed... zag je allemaal grote lichtflitsen de lucht in met paarse kleuren en witte kleuren. En je dacht echt van, is hier een discotheek? Ja. Maar het was de Passion.
3: Ja, precies. Het was een groot succes. Duizenden en mensen kwamen erop af.
4: Absoluut. Ja.
3: Oh. Ja. En wat misschien heel veel mensen niet weten... kwam later met Hemelvoort nog een Passion achteraan, hè?
4: Ja, dat klopt. Ik ben daar zelf niet bij aanwezig geweest... Dus ik kan daar weinig over zeggen, maar klopt.
3: Maar goed, Albert, je bent van het recreatieschap. En jullie hebben als recreatieschap bedacht van, daar moeten wij wat met.
4: Precies. Uiteraard toen het bekend was dat de Passion naar Dwingelo kwam... dan ontstaan er werkgroepjes en toen vroeg de gemeente ons van... goh, wat zou het recreatieschap nog meer kunnen doen? En toen zeiden wij van, nou, wij zijn van de routes. Hoe mooi is het als wij een tijdelijke route gaan maken? En dan is een fietsroute het mooist.
3: Ja.
4: Nou, daarover pratende dachten wij van, goh, dan is het misschien wel leuk... dat wij een fietsroute gaan maken langs alle filmopnames. En zo is het gebeurd.
3: En dat waren er nogal wat, hè?
4: Dat waren er best veel. We komen niet langs alle filmopnames. Want eentje is in Veenhuizen. Dan werd de route wel heel lang.
3: Ja.
4: Maar overal waar die in de gemeente Westerveld... opgenomen. Daar fietsen wij langs.
3: Ja, want heel veel mensen meer dat het live is. Dat is ook zo. Althans, min of meer. Het is half live en half opnames.
4: Klopt helemaal. Ja, klopt.
3: En die opnames waren niet alleen in Dwingelo. Want die waren ook elders. Waar bijvoorbeeld...

0: Nog meer?
1: Onder andere bij de schaapskooi in Havelten. Ja. In Vledder. Hier vlakbij Dwingelo in een oerbosje. En zo waren er in totaal een stuk of 11, 12 filmlocaties. Ja. Klopt, ja.
0: En toen heb ik hier net al, maar dan breng ik denk, nou, dit is het startpunt ongeveer van die route. Maar ik denk, hoe vind ik dat? Dat zijn allemaal bodies hier. Maar...
1: Nou, je hebt hier achter ons heb je een flespaal. En daarop staat dus inderdaad een vierkant bordje met een QR-code. Als mensen die scannen, dan kunnen ze dus de fietsroute starten hier op de Bring in Dwingelo. Ja. En de eerste filmopname is hier zo bij de Dobbe. Dat is een soort met van vijvertje hier op de Grote Brink. Ja. En daar is het eerste filmpje. Dus als mensen hier starten, dan gaan ze fietsen. En als ze dan de QR-code scannen op het startbord... Ja. Dan kunnen ze de route fietsen met de Drenthe Routes-app. En het mooie van die Drenthe Routes-app is... als ze dan daarheen fietsen en ze zijn vlak bij de eerste filmopnameplek... dan begint de telefoon te piepen of te trillen. Dan pak je je telefoon erbij en dan zie je daar het eerste filmpje... van Maria die iets uitbeeldt. En nou, ja. Fantastisch.
0: En je krijgt ook dan de route meteen te zien?
1: Je ziet gelijk de route. Je ziet het hele kaartje waar die allemaal langs gaat. Het is best een lange route. Je moet even de tijd nemen. Het is om en bij de 70, 75 kilometer.
0: Zo?
1: Ja. Je kunt hem ook in 2 keer fietsen.
0: Dat heb ik eigenlijk niet van een fietsen.
1: Klopt, klopt. Als je wat ontspannender wil fietsen, fiets je hem gewoon in 2 keer. Ja. Want er is namelijk een zuidring en een noordring. Dus er is de mogelijkheid om hem in 2 keer te fietsen.
0: Ja, ik wil zeggen, ja, dat was nog 4 uur zijn kunde.
1: Bijna wel, ja.
0: Maar goed, je kunt dus eigenlijk niet fietsen zonder telefoon. Als ik dat zo met die schat. Klopt dat?
1: Je kunt hem fietsen zonder je telefoon. En er zit een foldertje bij. Dus als je je telefoon echt niet mee wil hebben, maar dan mis je wel alle filmpjes. En dat is wel jammer natuurlijk, ja. Hè? Ja.
0: En
1: klopt.
0: Dat foldertje daar, hoe kom ik zo dan?
1: Dat foldertje kun je vinden bij onder andere de TIP. Dus het toeristisch informatiepunt. Je kunt hem volgens mij ook krijgen hier bij de fietsenmaker. Dus zo zijn er een aantal plekken waar je de folder vindt.
0: Ja. Gewoon hier bij de horeca of bij de ondernemers hier in de buurt in vragen van.
1: En het is dus een digitale route. Het is ook een tijdelijke route. Hoe lang tijdelijk is, durf ik zo niet te zeggen. Maar hij gaat via de Drentse knooppunten. En dus je kunt hem zonder je telefoon fietsen. Maar het mooiste is dus met.
0: Ja. Ja. Vaak wil mensen nou iets aan feest uit herkenning. Zo van, oh god, hoe was dat? Of was dat hier? Oh, weet niet. En dan komt er die fragmenten ook weer voor in die route?
1: Ja. Al die fragmenten, dus het eerste filmpje bij de start... dan zie je dus ook op de avond zelf dat live is gezongen. Dat is het eerste filmpje wat je ziet. Dus dan beleef je, dan herbleef je hier op de Brink wat er toen gebeurde.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Goed, dus hier begonnen bij de Brink, vlak bij het hotel staat een body. Wel in verzoeken, want dat is helemaal een klein body met een QR-code.
1: Het is een verzoeken, maar mensen kunnen in huis al kijken op de website drenthe.nl. En daarop zien ze van, oh, hier is de startplek. Dus als ze die al hebben, dan is de zoektocht al... Een stuk makkelijker.
0: Ja. En ook hier, zorg voor een volle accu van zowel je telefoon als ook van je fiets. Het is best een einde trappen. En je bent van harte uitnodigd natuurlijk om dat allemaal een keer te komen fietsen. Ik zal dat vandaag eerlijk gezegd even niet doen. Gezien ook de weersverwachting voor vanmiddag. Maar misschien morgen of overmorgen.
2: Ja, van het weekend weer.
0: Of
2: ooit.
0: De komende weken. Ja, één deze dagen.
2: Alle, dankjewel.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtv3.nl.

Michael McDonald op Radio Drenthe en Sweet Freedom. En deze dame brengt binnenkort een nieuw album uit. Geloof ergens in juli staat het in de planning.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer en wand.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit

0: zijn mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wie wil met Ronald aan een touw hangen? Hij doet dat liever niet alleen en hij heeft iemand nodig om mee te hangen. Ik bel zo meteen met Ronald.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: Love Affair met Everlasting Love. Bijna 10 minuten over 1.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: En het zal wel eens goed los kunnen gaan rond dit tijdstip bij ons in de provincie. Ronald, jij bent nu momenteel in Stad Kanaal, vertelde je me net. Regent het daar al? Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anouk. Nee, het is hier nog droog.
0: Oh, goed zo, maar het komt er wel aan.
3: Het begint wel een beetje te betrekken.
0: Ja, precies. Dus dan ga snel babbelen, want je bent onderweg. De hulplijn inschakelend voor de touwtrekvereniging. Waar en hoe? Vertel.
3: Ja, nou, ik ben lid van, of eigenlijk voorzitter van de TTV Boermarke Annen. En dat staat voor touwtrekvereniging Boermarke Annen. En wij zijn actief in de Drentse touwtrekcompetitie, dat is de TTO. En hierbij doen wij ongeveer 9 wedstrijden per seizoen. Een seizoen duurt van april tot ongeveer oktober met een kleine stop in de bouwvak. En daarin strijden wij eigenlijk in de Drentse competitie om welk team zich mag uitroepen als best de touwtrekker van Drenthe.
0: Ah, hoeveel verenigingen zijn er?
3: Er zijn momenteel nog 9 touwtrekverenigingen actief in onze competitie.
0: Ja.
3: En daarmee hebben we ongeveer een 11 tot 12 teams die op een wedstrijdavond meedoen.
0: En dan heeft de touwtrekvereniging Boermarke in Annen meerdere teams?
3: Nee, wij hebben 1 team. Wij zijn 4 jaar geleden weer begonnen. Nadat vanuit de coronatijd vonden wij eigenlijk als vriendengroep zijnde dat we wel weer wat meer beweging konden gaan gebruiken. En zodoende zijn we op het touwtrekken gekomen. En we zijn met 1 team begonnen. Toen vrij snel gegroeid naar 2. Maar inmiddels zitten we weer terug op 1 team. En is het inmiddels een beetje hangen en wurgen met de hoeveelheid touwtrekkers die we nog hebben.
0: Ja, en vandaar ook een oproepje in de hulplijn natuurlijk. Hè? Is dat een gemêleerd gezelschap? Ja. Of alleen maar mannen? Of alleen maar vrouwen? Nee, mannen in dit geval, want ik heb jou aan de lijn.
3: Kijk, het touwtrekken, dat kan van jong tot oud. Eigenlijk vanaf dat je 16 tot dat je misschien dat de oudste bij ons in de competitie wel in de 70 is. En of je nou man of vrouw bent, iedereen kan touwtrekken.
0: Oh, dat staat ook door elkaar heen aan de lijn.
3: Ja, je kunt wel als combi-team meedoen. Een normaal team bestaat gewoon uit 6 heren aan het touw. Een combi-team bestaat uit max 3 heren.

0: heren en 4 vrouwen. Of met jeugd is het 4 jeugdspelers en 3 volwassen spelers.
1: Oké. Okay. Wat is er nou zo leuk, Ronald, aan touwtrekken?
0: Kijk, het touwtrekken, punt 1 is dat je eigenlijk alle frustraties even puur kapot kunt trekken op zo'n touw. Dat is gewoon alles even vergeten en aan dat touw hangen alsof je leven ervan afhangt. Ja. Dat is eigenlijk het eerste. Maar wat daarna en wat wij ook heel erg belangrijk vinden in onze vereniging is een stukje gezelligheid. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, of je nou automonteur bent of je werkt voor een bank. Het maakt allemaal niet uit. Het is met elkaar. En touwtrekken is echt een teamsport. Je doet het niet alleen. Maar als team zijnde zo goed mogelijk hangen. Tactisch spelen. Een goede tactiek erbij.
1: Hoe kan je nou tactisch touwtrekken dan, Ronald?
0: Ja, dat heeft alles met stand te maken. Hoe hang je aan dat touw? Hoe werk je tegelijk? Als je alles alleen wilt doen, dan trek je jezelf helemaal stuk. Maar hoe goed je met elkaar bent, ja, dan maakt het niet uit hoe zwaar de tegenstander ook is. Dan kun je alsnog veel sterker zijn.
1: Wauw. En hoe doet de touwtrekvereniging in Anne het? In competitieverband?
0: Wij zijn vaak bovenste van de onderste okay. kant, zeg maar. Ja. Dus helaas, nee. Omdat wij vrij een jonge ploeg zijn, een jong team hebben met weinig ervaring. Proberen we af en toe mee te doen in de middenmoot, maar eindigen we vaker wat onderaan.
1: Ja.
0: Maar dat mag de plezier nog niet drukken.
1: Nee, want daar begon je ook mee, hè? Het is ook dat gezelligheidsfactor speelt natuurlijk ook, hè? Bij de
0: klopt.
1: Hey, en jullie trainen ook. Iedere dinsdag heb ik me laten vertellen in Zuid-Laardenveen. Waar gebeurt dat?
0: Ja, dat gebeurt bij de Saandorre in Zuid-Laardenveen. Dat is het dorpshuis en sportcomplex van Zuid-Laardenveen eigenlijk. En daar trainen we inderdaad elke dinsdagavond om 8:00.
1: En dan lijkt me dat ontzettend zwaar. Dus hoe train je dan? Train je alleen maar met een touw of ook allemaal andere oefeningen?
0: Nee, juist heel veel andere oefeningen. Touwtrekken is misschien maar een 30 minuten daadwerkelijk wat we van een training doen. We beginnen altijd eerst met een goede warming-up om de spieren goed warm te krijgen, omdat het best wel een explosieve sport is. Mm-hmm. Dus wil je niet dat alles je afscheurt, zeg maar, bij het begin. Dus eerst een goede warming-up beginnen we dan mee. Vervolgens wat conditie- en krachttrainingen. En daarna maken we vaak gebruik van een soort van bok waar een groot gewicht aan hangt. En die proberen we met elkaar omhoog te hijsen, als het ware.
1: Ja.
0: En zo proberen we het spel te simuleren.
1: Ja, en dat gebeurt elke dinsdag om 8:00 dus in Zuid-Laardenveen. En nu is dat groepje een gezelschap van hoeveel mannen ongeveer?
0: Nou, we hebben momenteel nog 40 leden, dus dat is wel heel mooi. Alleen waarvan echte touwtrekkers zitten we ongeveer nu rond de 10, 12 touwtrekkers. En we merken zeker dat wanneer het seizoen veel van ons zijn werkzaam in de landbouw. Ja, als er dan wat drukte is, dan staan de trainingen en de hoeveelheid mensen die er aanwezig zijn, staan wel eens onder druk.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje waar we mee werken.
1: Nieuwe leden, welkom. En je zei het al, dat kan echt iedereen kan aansluiten, hè?
0: Ja, iedereen kan touwtrekken en het maakt ook niet uit waar je in de provincie woont. Door de hele provincie zitten touwtrekverenigingen en we merken gewoon dat de sport bij veel mensen onbekend is. En ook dat bij andere zusterverenigingen dat de ledenaantallen onder druk staan.
1: Mm-hmm.
0: Dus of je nou in het zuidelijke gedeelte van Drenthe woont of in het oostelijke of in het noordelijke, zoek op de website van de TTO Drenthe en je vindt een touwtrekvereniging bij jou in de buurt. Maar hoe meer zich zouden aansluiten bij Anne, hoe beter het zou zijn.
1: Ja, TTO Drenthe. Vind je wel meer informatie. En anders gewoon een keer aanwaaien om 8:00 bij zo'n training, hè?
0: Zeker, altijd welkom.
1: Oké, en wanneer hebben jullie de eerste wedstrijd, Ronald?
0: De volgende wedstrijd staat over 2 weken gepland. Afgelopen weekend hebben we de wedstrijd in Dalen gehad bij de Roppers. En op 22 augustus staat onze thuiswedstrijd in de planning. En dat is in Annen op de Brink.
1: Oh, leuk. En dan kunnen we ook gewoon komen kijken dus.
0: Absoluut, jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij onze touwtrekwedstrijd.
1: Wat een fantastische naam ook, die andere, de Roppers. Ik zie het al helemaal voor me, inderdaad.
0: Ja. En zo heb je er nog veel meer.
1: Ja, jullie heten touwtrekvereniging Boermarken uit Anne. Ik wens je heel veel plezier en ontzettend veel succes ook met de eerstvolgende wedstrijd. Ronald, dankjewel.
2: De hulplijn.
0: Komt helemaal goed, dankjewel.
2: Anouk in de middag.

excuus. Al die knappen, nooit meer thuis.

0: Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: De slingerplaat.
0: Voor de slingerplaat heb ik de mannen nodig. En de mannen, dat bedoel ik, de mannen aan mijn linkerzijde. Sebastiaan en Jean-Paul. Jean-Paul heb je nog niet gehoord. Hi, Jean-Paul.
2: Hi. Hi.
0: Maar Jean-Paul die, is ook de hele middag al aanwezig hier in de studio. Ja, ik heb jullie echt nodig, mannen.
3: Huh.
0: Ja.
3: Maar voetbal is toch niet alleen voor mannen?
0: Nee, voor mij. Voor mij. Voor mij persoonlijk bedoel ik. Okay. Ja, want we gaan op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En we hebben het WK aangegrepen. Maar dan niet specifiek het WK. Maar eigenlijk de actie van Willem van vanmorgen. Want Willem, misschien heb je hem gehoord bij Judith. Ja, jij kan het beter vertellen, Sebas.
2: Ja, Aaldert is vandaag natuurlijk al de hele dag op Chuck. En die begon de ochtend vanochtend met een kop koffie bij Willem in Emmen. En Aaldert die keek zijn ogen uit, want het huis van Willem hangt vol met vlaggen. En dat kunnen we nu even laten zien op het scherm. Voor de mensen die thuis voor de buis meekijken, dat zag er zo uit.
0: Ja, dat zijn alle vlaggen van landen die meedoen aan het WK. En dat zijn dus 48 vlaggen.
2: Ja.
0: En die hangen daar. En hij vertelde ook hoe hij daartoe kwam ook om dit te doen.
4: Het is eigenlijk begonnen omdat ik geen oranje vlaggetjes wilde. Alleen, ja, de UEFA die heeft besloten dat ze al meer doen. Ja, en dan won er ook meer. Diegene die eruit is, die ging 3 dagen half stok. Want dat is nationale rouw. Uit de pool gaat. En de winnaar bleef een week aan. Dus in dat, die heeft het verdiend.
0: Ja, het is echt een prachtig gezicht, hoor. Al die vlaggen van deelnemende landen. Kijk, en daar komt het moment waarbij ik jullie nodig heb. Ik weet namelijk niet alle landen uit mijn hoofd die meedoen. Maar jullie zijn er helemaal voetbalgek. Dus jullie weten alle 48, ik ga nu over horen, zo uit je mouw te schudden.
3: Helemaal. Want
2: ik ga het rekken.
3: Ik dacht net nog China, toen zei Sebastiaan al van, nee, die doen niet mee.
2: Nee, China doet
3: niet
2: mee.
3: Ik weet ook niet alles.
2: Nee, China is een slecht voetballand.
0: Wij zoeken vandaag liedjes waarin een land die meedoet aan het WK bezongen wordt. Als jij eentje weet, kan je hem doorgeven. 0592-33-1188. Je kan appen, je kan bellen, maakt allemaal niet uit. Maar als er maar een land bezongen wordt in een lied en dat land moet dus meedoen aan het WK. 24 juni moeten wij als eerste aan de bak. Jullie zitten beide alle wedstrijden aan de buis gekluisterd.
2: 14 juni.
0: 14 juni,
2: ja.
0: Ik zei het verkeerd. Sorry.
2: 24.
0: Oh, 14 juni. Dat bedoel ik. Maar jullie kijken alle wedstrijden ook midden in de nacht en zo?
3: Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe het gaat verlopen, denk ik. Want vooral onze laatste poolwedstrijd, las ik, is om 1 uur 's nachts of zoiets.
0: Ja.
3: Kijk, als het dan nergens meer over gaat, dan denk ik niet dat ik daarvoor op blijf, eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay.
2: Nou, onze eerste wedstrijd is tegen Japan. En ik wil eigenlijk de luisteraar uitdagen om daar al gelijk een liedje bij te zoeken.
0: Oké, okay. Kom maar. 0592 33 11 88.

0: prachtig. Wij gaan ze noteren. We hebben 26 liedjes nodig, want zoveel letters heeft het alfabet. En we pakken zo meteen het rad met het alfabet erbij. En dan gaan we even voor tweeën slingeren. Nou, de telefoon gaat al, dus de eerste kunnen we noteren. Ik ben benieuwd met wie ik het genoegen heb. Goedemiddag.
1: Jantje.
0: Hallo, Jantje. Ben je een beetje een voetbalfan?
1: Ja. Nederland wel, dan natuurlijk wel.
0: Oh, die ga je wel kijken.
1: Ja hoor.
0: Oh, en welk liedje kan ik noteren, Jantje?
1: Viva España.
0: Ah,

0: Viva uit Spanje. Genoteerd, dankjewel Jantje.
1: Doei.
0: Hi met Anouk.
2: Roelie.
0: Dag Roelie, zeg het eens.
2: Dag. Ik heb iets van Frankrijk.
0: Nou.
2: Van Japan weet ik toch niks.
0: Oké, welke van Frankrijk dan?
2: Nou, van Chibabeko.
0: Ja.
2: Au revoir.
0: En wordt echt dat land daarin bezongen? Of doe jij nou
2: dat
0: alleen op de taal?
2: Niet. Het is gewoon de taal.
0: Nee, wij wouden echt graag het land horen
2: nee,
0: in het lied.
2: Dan doen we maar niet, dan heb ik niks.
0: Nou, misschien even nadenken, spreek ik je zo?
2: Nee, want dat doe maar een ander.
0: Oké, ga ik naar de volgende. Dag Roelie.
2: Doei.
0: Hoi, met Anouk.
3: Ben ik dat?
0: Ja, dat bent u. Met wie spreek ik?
3: Annie Rosema.
0: Hallo, mevrouw Rosema.
3: Brazilië.
0: Ja, ik zeg ja, maar ik kijk naar de mannen. Brazilië, doe mee?
4: Zeker.
0: Oké.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
3: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar cel en een rijontzegging van 4 jaar geëist tegen een 21-jarige man uit Meppel. In mei 2024 veroorzaakte een man een auto-ongeluk. Een 18-jarige medepassagier kwam daarbij om het leven. Volgens justitie reed de man veel te hard en was hij onder invloed van alcohol en mogelijk ook van drugs. De rechtbank doet op 16 juni uitspraak. Zo'n 65 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de Hunselhal.

0: al in Tweede Exloërmond. Het is al weken erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Om te voorkomen dat asielzoekers buiten moesten slapen, werd de sporthal als noodopvang ingericht. Burgemeester Janssen Ton van de gemeente Bogen-Odoorn vertelde dat de noodkreet zondagavond binnenkwam.
1: Dat gaat gewoon rechtstreeks via de burgemeester van Westerwolde. We hebben ook in de gemeenteraad gezegd, mocht er iets nodig zijn, hè, we vinden dat de opvang elders in Nederland plaats moet vinden. Wij hebben al best veel gedaan in de omgeving van Westerwolde, maar als een vraag van Westerwolde komt, dan gaan we daar wel voor lopen. En die vraag kwam zondag. Ja. En maandag stond de opvang klaar.
0: In Tweede Exloërmond is plek voor 150 asielzoekers. En ook de komende twee nachten kunnen daar mensen worden opgevangen. De wachttijden bij ziekenhuizen en klinieken in Drenthe lopen voor sommige behandelingen flink op. Wie bijvoorbeeld een poliebezoek nodig heeft bij de afdeling oogheelkunde bij Isala in Meppel, moet daar ruim 2 jaar op wachten. Ook voor andere behandelingen in onze provincie gelden regelmatig wachttijden van bijna 1 jaar. Dat blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit, die door de regionale omroepen zijn verzameld en geanalyseerd. Oorzaken voor de toegenomen wachttijden zijn de vergrijzing en een gebrek aan capaciteit. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
2: Dankjewel, Sebastian. Rita Spannenburg nog met het weer.
3: Rond het middaguur was het bij ons het warmst met 22, 23 graden. En de buiige regen tijdens de eerste middaguren laten de temperaturen wat zakken. Daar kan trouwens ook wat onweer bij optreden. Nou, halverwege de middag is het dan enige tijd droog, met ook weer wat zonneschijn en een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tegen de avond arriveren dan weer een paar stevige regen- en onweersbuien.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Anouk in de middag.

komen suggesties. Het zijn er zoveel. We zoeken liedjes waarin een land bezongen wordt. Echt specifiek een land genoemd die meedoet aan het WK. Nou, zometeen een paar suggesties. En je kan hem nog doorgeven, hè? 0592 33 11 88. Na de 3 J's hoor je een overzichtje.

0: 3 A's. Los vast.
1: De slingerplaat.
0: Ik loop even te zoeken in ons systeem, want ik kan het niet helemaal vinden waar het staat waar we het lijstje hebben neergezet. Maar ik heb wel allemaal wat suggesties.
2: De lijnen stonden ook zo bizar. Ik zei gisteren al, het is net een callcenter. En vandaag was het bij kans nog erger.
0: Ja, echt.
2: Maar dat betekent wel dat mensen er zin in hebben in het WK. En we hebben ze allemaal in het begin van het oproepje geschreven.
0: Ah, leuk man. Ja, we zoeken landen. Of in ieder geval, we zoeken liedjes.

0: waarin een land bezongen wordt die meedoet met het WK. En daarvoor zijn jullie de controleurs, Jean-Paul en Sebastiaan. Want ik roep alleen maar, ja hoor, is goed, ja hoor, is goed. Want ik kreeg ook liedjes door van Italië. Italië doet helemaal niet mee.
1: Nee, maar die wist je zelf.
0: We moesten van tevoren, dat moesten jullie mij vertellen.
1: Ja, we moesten nu alleen ingrijpen toen jij dacht dat Taiwan ook naar het WK ging. En toen moesten we toch zeggen, daar voetballen ze niet.
0: Er was een onenigheid over Australië.
2: Ja, even, want die moesten uiteindelijk nog een play-off spelen, geloof ik. Dus die hadden wij even niet op de korrel, maar die doen wel mee.
0: Ja, nou, een overzichtje van binnengekomen suggesties. Jantje was de eerste en die kwam met deze.
3: Ik hou van dansen en muziek.
0: Imca Marina. En omdat ze de eerste was die een liedje doorgaf, mocht ze de letter kiezen. Hier koppelen wij de R aan. En voor de rest is het nog een beetje dat we moeten kiezen natuurlijk. Jelmer wil graag naar Frankrijk.
4: Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug.
0: Maken ze een kans, Frankrijk?
1: Altijd.
0: Ja, wel hè?
1: Ja, joh.
2: Ja, als je Mbappé hebt gekomen. Ja.
1: En de rest.
2: En de rest.
0: En jij riep toen een uitdaging. Geef ons een liedje door over Japan. Nou, Sebas.
1: Nou, dat bleek uiteindelijk geen uitdaging te zijn. Want Harry en Ko Baars en Roel en nog vele anderen... die kwamen met deze.
0: We daar niet als eerste tegen?
1: Ja, ja, hè? Klopt, ja. Dat wordt ook nog echt een uitdaging.
0: Okay.
1: Goeie ploeg.
0: Ellie, kom met deze.
5: Walk like an Egyptian.
0: Oké, okay, dan hebben we Egypte. En ik dacht, waar blijft die nou? He-he.
6: Nederland, oh Nederland, jij bent de kampioen.
0: Nou, gelukkig meermaals aangegeven. Dus hij komt zeker weten op het rad. Deze trouwens ook.
7: Mexico. Mexico.
0: Lucas en Lambert, en ik ga heel veel namen nu vergeten. Maar hij komt erop, jongens, hoor. Iedereen die deze heeft doorgegeven. Nog eentje die zo vaak voorbij komen in Jean-Paul. Ja, dat is deze. Komt België in de finale?
1: Hopelijk niet.
2: Nou, zeg. Ik geef ze alles, maar ik denk het ook niet.
0: Oh, oké. Okay. De volgende dan.
8: Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you.
0: Oh, prachtig liedje trouwens. Rix gaf hem door. Maakt Argentinië een kans? Mannen
1: als de
0: schudden
1: FIFA
0: ook weer allebei.
1: Als Argentinië weer gunstig gezind is, dan maakt Argentinië zeker een kans.
2: Nou, ze hebben natuurlijk de beste speler aller tijden misschien wel. Maar die is net iets te oud, denk ik nu.
0: Oké, okay, over goede spelers gesproken. Ik kan het niet laten horen. Maar er kwam een liedje binnen over chillen op Curaçao. En dat moeten wij ook in de gaten gaan houden, Jean-Paul.
2: Zeker, want de enige Drentse speler op het WK speelt volgens mij bij Curaçao. Namelijk Jurgen Locadia uit Emmen.
0: We hebben een Drentse inbreng daar.
1: Mooi.
0: Oké. Okay. Ja. Dus we gaan Curaçao ook volgen. Ja, we volgen natuurlijk alles.
1: Ik advocaat ook, hè.
0: Nog een Nederlandse.
9: We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia.
0: Wina kwam daarmee en deze zag ik ook in de app voorbij komen.
10: America and all the Bakelaars.
0: En Born in the USA zag ik ook. En nog veel meer andere suggesties. Jongens, we hebben genoeg, hè? Zullen we de lijnen sluiten?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, oké. Okay. Dus liedjes hoef je niet meer door te geven. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken en daar een letter aan koppelen. Eén letter is al bezet, dat is de R. Jantje wilde hem graag Viva España daarop hebben. Nou, en voor de rest van die 25 komen we er wel uit, denk ik. Toch? Pakken we zo het rad erbij.

0: Avicii, Say You, Say Me.
1: De slingerplaat.
0: Wat wordt de eindplaat? Nou, in ieder geval een liedje waarin een land bezongen wordt dat meedoet aan het komende WK. Jongens, hebben jullie het al onderling uitgemaakt wie gaat draaien aan het rad?
2: Ja, Jean-Paul die gaat een slinger geven zo meteen.
0: Oh, oké.
3: Okay. Nou. Dat is een leuke verrassing, dankjewel.
0: Nou, Jean-Paul, mag ik je uitnodigen om een beste slinger aan het rad te geven? Komt. En dan gaan wij de lijst erbij pakken en kijken waar die op eindigt. Ik kan net niet goed meekijken. Waar is hij op gestopt?
2: X. Oh, ja, je mag het ook zelf zeggen.
3: Was het X?
2: Nee.
3: Nee, het is de A van Argentinië, zeg maar.
0: De A van Argentinië. Ah, maar daar hadden we beter over mijn naam moeten denken. Daar hebben we geen Don't Cry For Me Argentina neergezet. Daar hebben wij de suggestie neergezet van Lambert.
1: De slingerplaat.
0: Want Lambert kwam met een liedje waarin Marokko bezongen wordt. Komt-ie aan, van Amman.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Late night shopping en designen outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: Jagger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: Level 42 en Running in the Family.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
3: Nou, breng mee de klompen.
0: Nou, die klomp die breekt niet maar zo, hè? Je hebt ze bij je, Sebas.
4: Zeker.
0: Wat klinkt dat mooi, hè?
4: Doe ja, mooi. Zou ik nog een keer doen? Alsof er iemand hier op klompen staat te springen.
0: Echte houten klompen te winnen hier bij Radio Drenthe de hele week. En ook nog met een mooi RTV Drenthe logo erop. Dus je hebt echt een uniek exemplaar. Sterker nog, ze worden helemaal speciaal naar jouw voeten gemaakt. Dus ja, beter kan eigenlijk niet.
4: Ik zou dat graag ook zelf willen, inderdaad. Ja, dat soort klompen.
0: Ja, nee, we hebben slechts 22 weg te geven. Als je nu naar Radio Drenthe luistert, dan maak je kans op zo'n uniek exemplaar. Wat moet je ervoor doen? Nou, je hoorde Wim net al zeggen. Nou, breek me die klomp. Uitdrukkingen, gezegden, spreekwoorden. Daar zijn we ingedoken. En dan echte Drentse gezegden. Wim die heeft wat opgeduikeld en heeft ze ingesproken. En als jij weet wat hij daarmee bedoelt, wat het betekent, dan kan je naar de studio bellen. 0592-3311-88. En als je er doorkomt en het antwoord is goed, ja, dan mag je gewoon bij het Klompenmuseum bij ons in de provincie zo'n paar laten aanmeten. En je krijgt meteen ook een entreebewijs, dus je kan het museum helemaal rond. Hartstikke leuk, lijkt me. Dit is wat Wim zegt.
5: Ik kan niet heksen en blauw warm tegelijk.
0: Nou, wat bedoelt hij daarmee? Nog even een keer.
5: Ik kan niet heksen en blauw warm tegelijk.
0: Dat heeft een betekenis, maar wat? 0592-3311-88. Als jij weet wat Wim bedoelt, dan kan je nu naar de studio bellen en maak je kans op die houten klompen.

0: Esther Wilson en Rick.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
3: Nou,
2: breng mee de klompen.
0: Petra uit Westerbork, een hele goede middag.
4: Ja, goedemiddag Anouk. Oh, hallo.
0: Regent het al bij jou of niet?
4: Ja, het regent hier onderweg.
0: Maar dikke storm
4: nou,
0: ook?
4: Valt mee.
0: Geen onweer of heftige windstoten?
4: Nee, dat nog niet.
0: Nee, het zou nu al ongeveer bezig moeten zijn. Ja. Moet je er nog uit vandaag, Petra? Of
4: ik ben
0: niet?
4: Onderweg naar mijn werk.
0: Oh, je bent onderweg. Wat voor werk doe je?
4: Ja, ik werk in een zorg.
0: Ach, en waar moet je heen?
4: Assen.
0: Oh, en het kan wel even wachten.

0: Nu?
1: Ja, dat hoor, je even... ja hoor.
0: Oh, oké. Okay. Hey, Petra, wij lieten een gezegde horen. Wim die sprak hem in. Ik kan hem nog wel even laten horen. En wij zoeken naar de betekenis.
2: Ik kan niet heksen en blauw warm tegelijk.
0: Wat bedoelt hij?
1: Nou, ik kan niet alles tegelijk.
0: Ja, Houston! Ah, dat kunnen wij wel, hè, Petra, wij vrouwen.
1: Ja, natuurlijk, ik kan
0: multitasken. Daarom. Hé, hey, hartstikke goed, gefeliciteerd. Je hebt een paar klompen gewonnen. Dus blijf even aan de lijn, dan krijg je Sebas. En hij vertelt je hoe je dat allemaal krijgt en zo. En dan wens ik jou veel werkplezier vandaag toe.
1: Ja, dankjewel, en ook jij ook.
0: Doei.

net op Radio Drenthe een jukebox dive. Petra uit Westerbork won gewoon een paar klompen. Hele week te winnen hier bij Radio Drenthe. Zometeen bij René ook weer. Bijna 2:30 al. Het laatste nieuws uit de provincie. Sebastian Meijwaard praat je bij. Onder andere over die vrachtwagen die gekanteld is bij Bunnen. Waar allemaal mest op de weg ligt. En die weg is ook afgesloten daar. Hoor je meer over na Simply

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Bijna 2:30. Het nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard.
4: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar cel en een rijontzegging van 4 jaar geëist tegen een 21-jarige man uit Meppel. In mei 2024 veroorzaakte de man een auto-ongeluk. Een 18-jarige medepassagier kwam daarbij om het leven. Volgens justitie reed de man veel te hard en was hij onder invloed van alcohol en mogelijk ook van drugs. De rechter doet op 16 juni uitspraak. Zo'n 65 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de Hunsohal in Tweede Exloërmond. Het is al weken erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Om te voorkomen dat de asielzoekers buiten moesten slapen, werd de sporthal ingericht als noodopvang. Burgemeester Janseton vertelde dat de noodkreet zondagavond binnenkwam.
5: Dat gaat gewoon rechtstreeks via de burgemeester van Westerwolde. We hebben ook in de gemeenteraad gezegd, mocht er iets nodig zijn, hè, we vinden dat de opvang elders in Nederland plaats moet vinden. Wij hebben al best veel gedaan in de omgeving van Westerwolde. Maar als een vraag van Westerwolde komt, dan gaan we daar wel voor lopen. En die vraag kwam zondag. En maandag stond de opvang klaar.
4: In Tweede Exloërmond is plek voor 150 asielzoekers. En ook de komende 2 nachten kunnen daar mensen worden opgevangen. Een vrachtwagen die mest vervoerde is vanmiddag gekanteld op de N386. Dat gebeurde rond het middaguur bij een rotonde in Bunnen. De mest spoot uit de wagen en ligt verspreid over de weg. De chauffeur raakte bij het ongeluk niet gewond, maar de weg is wel tijdelijk afgesloten. En in Drenthe geldt vanmiddag tussen 4 uur en tenminste 7 uur code geel. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien en stevige windstoten. Code geel is vanmiddag in vrijwel heel Nederland van kracht. Het KNMI heeft alleen voor Zeeland geen waarschuwing afgegeven. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
3: Dankjewel, Sebastiaan. Grieta Spannenburg dan, met het weer.
6: Rond het middaguur was het bij ons het warmst, met 22, 23 graden. En de buiige regen tijdens de eerste middaguren laten de temperaturen wat zakken. Daar kan trouwens ook wat onweer bij optreden. Nou, halverwege de middag is het dan enige tijd droog, met ook weer wat zonneschijn en een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tegen de avond arriveren dan weer een paar stevige regen- en onweersbuien.
3: D-Day bij Radio Drenthe zometeen. Echt letterlijk.
7: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitdaging.

0: Suzuki. Serious about fun.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Anouk in de middag.

Fleetwood Mac, Everywhere. En deze dame gaf onlangs een concert. Ze vierde haar 20-jarig bestaan, zeg maar, in AFAS Live. Eind mei was dat. En misschien heb je het ergens gelezen of gehoord. Er ging wat mis op het podium. Een vrouw werd ten huwelijk gevraagd voor duizenden publiek. En haar antwoord was...

0: Huilen van Miss Montreal op Radio Drenthe. Ja, zaterdag is het zover. Het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Vanaf 8:30 te zien op TV Drenthe. En de hele week stellen wij de artiesten aan je voor. Ik heb nu Gijs Peter aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hey, dag Anouk. Hoi.
0: Ook een van de deelnemers aan het festival, maar niet onder je naam Gijs Peter, hè?
1: Nee, nee. Ons projectje heet D-Day.
0: Waarom D-Day?
1: Ja, we doen daar wel vaker. Ik schrijf samen met Ruud Hermans liedjes. En een beetje in het pop-rock genre. En we doen dat soms in het Engels, soms in het Drents, soms in het Nederlands. En vandaar dat we die naam hebben verzonnen voor dit project.
0: Oké, dus die idee gaan we zien en horen op TV Drenthe komende zaterdag. Dan willen we natuurlijk alles van jullie weten. Wie is Gijs Peter? Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Kom maar door. Hoe lang ben je al bezig?
1: Nou ja, ik heb muziek van jongs af aan met de paplepel ingegoten gekregen. Natuurlijk gaat het leven dan wat anders, ga je hele andere dingen doen. Uiteindelijk kruipt het bloed waarheen het niet gaan kan, of waarheen het gaat, weet ik veel hoe je het zegt.
0: Ja.
1: Ik ben 52 jaar en eigenlijk zo rond 2019 heb ik het echt weer opgepakt, het songwriting. Ik heb vroeger altijd in bandjes gezeten.
0: Ja.
1: Maar ik vind het liedjes schrijven vind ik echt het allerleukste wat er is. Dus,
0: maar als kind heb je instrumenten al leren bespelen?
1: Ja, ik heb piano gespeeld. Ik heb altijd gezongen. En in de kerk, in rockbandjes, projecten.
0: Ja.
1: Altijd wel in de regio. En een tijd weer het instrument aan de wilgen gehangen. Maar nu weer opgepakt.
0: Ja, en je zegt dat je doet het niet alleen.
1: Nee, ik doe het samen met Ruud Hermans. Die heb ik in 2022 leren kennen. Hij was vanuit Haarlem naar Drenthe verhuisd in Dalenveen en kwamen aan de praat. En hij is een fulltime filmmuziekmaker.
0: Ja.
1: En nou ja, we hadden wel een klik en we gingen samen wat liedjes schrijven. En sindsdien zijn we echt muziekmaatjes geworden.
0: Leuk. Hij woont in Dalenveen. Waar kom jij vandaan?
1: Ik ben opgegroeid op Erika.
0: Ja.
1: Dus vanaf mijn vierde. Dus ik ben een echte Drent, zo voel ik me ook.
0: Ja, want
1: ik ben geboren in Groningen.
0: Waar je dat dan mee doet, zingt hij dan ook in het Drents of niet?
1: Nee hoor, hij praat echt zo Amsterdams als maar kan.
0: Ja.
1: Maar, ik zing in het Drents.
0: Ja.
1: Maar hij is ons muzikale geweten, zeg ik altijd.
0: Nou heb ik jouw website eens even bekeken. En daar zag ik, jij bent de man met de kraaien.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoezo?
1: Ja.
0: Wat heb jij met kraaien?
1: Ja, ik...

0: Ja, ik ben daar ook al een tijd mee bezig. Ik heb een slimme afvalbak gebouwd met AI erin. En daarin triggeren wij het natuurlijke gedrag van kraaien om zwerfafval op te ruimen tegen een hondenbrok.
1: Wat?
0: Dus dat doe ik samen met de Universiteit van Wenen. En daar zitten de beste kraaien-experts, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ik heb een pilot in Coevorde gedraaid vorig jaar.
1: Oké, okay. Ja. Ik denk dat we daar op een ander moment dan ook nog maar eens over moeten hebben. Man. Hey, en ik zag trouwens ook op die site, jij bent spreker en preker en je geeft ook cursussen.
0: Ja. Ja, ik heb 24 jaar in de kerk was ik voorganger.
1: Ja.
0: En dus vandaar dat ik na 24 jaar was het tijd om het stokje over te dragen. En dat heb ik gedaan. En ben nou weer met andere dingen bezig.
1: Ja, onder andere in de finale staan van Pop It Plat, hè?
0: Ja.
1: Met wat voor liedje?
0: Dat is een beetje een rocknummertje, redelijk recht toe, recht aan. Met hopelijk een goede hoek, zeg maar. Maar het thema is eigenlijk het effect wat liefde op je heeft. Dus het is niet echt een standaard liefdesliedje, maar meer wat het met je doet. Als je je geliefd weet, dan kijk je vaak heel anders naar de wereld, naar anderen, maar ook naar jezelf. En dus daar gaat het eigenlijk over, wat liefde met u doet.
1: En aan wie dacht jij toen jij het schreef?
0: Ja, weet je, ik ben zelf heel gelukkig 30 jaar getrouwd. Maar is voor mij, mijn inspiratiebron is natuurlijk mijn vrouw. Maar het kan enige relatie zijn. Dus ik denk als het liedje uit is, dan maakt het niet uit. Het kan ook de liefde van je ouders zijn of van kameraden. Weet je, dus het is eigenlijk als je je geliefd weet, dat gaat een effect hebben op hoe je in het leven staat.
1: Wat liefde met u doet, dut, zo heet hij. Ja. Ik mag maar 15 seconden laten horen. Dat is ontzettend kort, maar ik ga het toch doen. Komt-ie. Okay.

0: Ja, en toen waren de 15 al erop. Oh. Hoe ging je de opnames? Want dit is opgenomen in het Atlas Theater eerder al, hè?
1: Ja, dat was hartstikke leuk om te doen. Dus we hadden een paar keer geoefend met muzikanten. En dat ging lekker. En we konden een paar rondes draaien. Maar de verzorging was top.
0: Ja.
1: De organisatie eromheen. En het ging heel lekker. Dus we hadden hem dus zo opgeknald.
0: Mooi man.
1: En, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, zaterdag gaan we het zien. Dan horen we en zien we meer. Alle kandidaten. Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in, ja zeker.
0: En wie neem je mee zaterdag naar het atrium hier bij RTV Drenthe?
1: We gaan gewoon met onze bandleden. Dus met z'n vijven zitten we er. Ja.
0: Klaar voor. Ik zit er ook klaar voor. Ja, 8:30, Gijs Peter of D-Day. Heel veel succes en bovenal ontzettend veel plezier. Dank je wel.

Cliff Richard and the Shadows en In the Country. En dit is mijn laatste plaatje alweer. Oh, wat gaat het snel. Heel veel lekkere muziek nog zo meteen in Studio Steenbergen. We beginnen met een uurtje muziek uit de jaren 60 en 70. En ook René geeft weer klompen weg. En de hele week te winnen hier bij Radio Drenthe. Unieke RTV Drenthe houten klompen. Dit is mijn laatste Spargo, Just For You. Tot morgen.

DTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron.

0: Groen Boeren.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
0: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit het TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man, die ook docent was, is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

En goedemiddag mensen, u bent weer afgestemd op de Platenruiter via Radio Arunzo op de passe dinsdagmiddag van 3 tot 5. En we maken weer een gezellig programma van, hè? We zouden mooie feestplaten draaien vandaag. We hebben wat te vieren, hè? Dus mensen, dit is de Platenruiter en hier komen de plaatjes zonder praatjes.

Dus mensen die luisteren naar de Platenruiter met vandaag een feestelijk programma. Hè? Hoop bij de mensen. Ook Lambranelli in Hogeveen, ik hoop dat ook hem goed is. Het programma is ook voor jullie bestemd. Hè? En natuurlijk ook een voor Harry en Tineke in Galgenheveen. Tineke ook nog van harte gefeliciteerd met de verjaardag vorige week. Het programma is ook die kant op.

Nou, en jullie wil graag een plaatje horen voor de jarige broertje. Nou, ik kom er ook hem aan, hè. En speciaal voor de platenruiter.

gepraat. Met een walsje, wat we natuurlijk weer allemaal mee gaan zingen. En inhaken en meedijnen. Het lied is getiteld Moet je horen. Yeah! Er was eens een heertje in Gouwen. Die wou met een bakvisje trouwen. Hij had nogal geld, daar was zij op gesteld. Maar nou wordt die bedonderd, die ouwe. Hey!

Er is een meisje in Moskou die graag met haar vrijer naar het bos wou. Hij gaf haar een zoen en toen nam ze haar schoen. Geloof dat die vrijer te lang weg wou.

zal toch niet erg zijn, opa? Hè? Nee, hoor. Een heertje, hij noemde zich Gratje. Die had op zijn neus een klein fratje. Hij sneed het eraf en nu staat er op zijn graf.

0: Broer Koekoek, je kent hem wel, hè? Dat is die man die laatst in de West is geweest. Zeg, Sjaak, weet jij hoe dat ze boer Koekoek in de West noemde?
1: Nee.
0: Dan noemden ze hem boer Kroepoek. Sjaak, wat jij natuurlijk ook niet weet, is dat boer Koekoek, hè? Die nog een hoop sekse piep.
1: Oh ja?
0: Ja, want hij was laatst was hij op bezoek bij de familie Abraham, hè? Ja, bij de familie Abraham. En mevrouw Abraham die had zo'n hele mooie jurk gekocht met voor zijn open delicatesse, weet je wel, hè?
1: Oh ja, dat je kunt kijken.
0: Ja, dat je weer op straat kunt kijken, ja, ja. En toen kwam boer Koekoek, die belde aan. En mevrouw Abraham die maakte deur op. Boer Koekoek gaf mevrouw Abraham een hand. En toen kuste hij haar op de linkse borst. Ja. En s'avonds ging hij weer naar huis toe. Hij gaf haar weer een hand. En toen kuste hij haar op de rechtse borst.
1: Waarom deed hij dat?
0: Ja, hij zei, er is een tiet van komen en een tiet van gaan.

Ja, dames en heren, dan ga ik nu verder op speciaal verzoek voor mijn buurman. Want, dames en heren, mijn buurman is vandaag 25 jaar getrouwd. Ik was vanmiddag op receptie en toen hoorde ik als dat zijn vrouw tegen hem zei: Janus, zullen we nou vanavond eens een haan slachten? Toen zei Janus, wat kan die haan er nou aan doen? Gisteravond ben ik nog met hem uit geweest. Ja, hij had zijn vrijgezelle avond nog eens een keertje gevierd. Komt hij goed in de olie thuis, dan zegt hij zijn vrouw. Hij zegt, vrouw, moet eens goed luisteren. En een citroen heet die pootjes.

0: dames en heren, mijn buurman heeft een gelukkig huishouden. Het is wel een groot, 18 kinderen. 18 kinderen, mijn buurman. Die vrouw, dat was net een autobus, zat altijd volk in. Ja. Maar de kinderen, die hebben toch wel eerbetoon voor de moeder gehad, hoor.
1: Oh ja?
0: Ja, die moeder hebben ze op een heel hoog voetstuk geplaatst. Heel hoog. Ja, wel zo hoog dat er die vader niet meer bij kan. Er was dus een meisje in Londen. En die had daar een trouwring gevonden. Ze zei tegen haar knul: kom hier met je wijsvinger.

onze buitenlandse gasten van het gasfabriek. Zo was er dus een heertje in Istanbul. Die kuste zijn vrouw op een klapstoel.

heren, dan gaan we nu verder met het populaire liedje Mandolinen in Nicosia.

De druiven plukken strokken door het land. Andreas met zijn kamerolifant. Ze dansten en ze dronken een paar glazen. Andreas naar Maria toen te grazen. Het werd een nacht vol hartstocht en vol vuur.

en zoeken hun geluk van oor tot oor. Maria ligt nu 's nachts vergeefs te wachten of er iemand komt met seksuele gedachten. Maar Andreas had al een ander avontuur.

0: Het wordt een heel goed pruimenjaar.
1: Een heel goed pruimenjaar.
0: Oh, schud me nou, ach, pluk me nou. De mooiste pruim die is van jou. Schud me nou, ach, doe nou, man. Laat eens kijken wat je kan.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Want wat moeten we daarmee? Zo'n onding gaat ons veel te snel, maar dreigt.

Goed mensen, je luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. En zo kan er ook nog een verzoekje binnen van Jaginus Kleinkamer. Wil graag hem voor Clara de Ploem Ploem Jenka horen van Treadops van het Eurovisie Songfestival uit 1965. Hè? Dus die komt er nou aan, Jaginus en Clara. Luister er maar in met

Dus dat was hem dan, Clara. De Ploem Jenka van Treadops. We moeten gewoon nou een paar Engelstaligen draaien. Je moet toch een beetje aan de luisteraars denken, hè? Je bent ook luisteraars die Engelstalig mooi vinden, hè? Dus hier komt nog helemaal Engelstaligen aan. En dan gaan we straks weer verder.

En het programma was natuurlijk ook speciaal met hem voor Tjerske, mijn vrouw. Die was afgelopen zaterdag jarig. En ook nog van harte gefeliciteerd van deze studio. En er komen nog een paar mooie plaatjes aan, hè?

Ja, mensen, het eerste uur zit er alweer op, hè? Dus er is nog steeds de platenruiter via radio aanhunzen. Het programma is voor iedereen bestemd. Dus Lambrinelli, ook mooi dat daarin weer geluisterd wordt. Ook bij Jaginis en Clara wordt hem geluisterd. Ik hoop dat er een paar mooie plaatjes bij zaten voor jullie. Ook Tjeske, ook nog gefeliciteerd met je verjaardag van afgelopen zaterdag. En plaatjes weer ook naar die kant op natuurlijk. Ik hoop dat er een paar mooie weer tussen zaten. Maar natuurlijk straks wel, hè? Dus jongens, we gaan 3 minuten voor reclame en journaal en we zijn er.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja mensen, we zijn er weer, hè. Het is nog steeds in de platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het in goed is. We gaan hem een half uurtje Duitsstalig draaien. En dan gaan we erachteraan naar hem een beetje feestmuziek draaien, hè. Of je nog hebt. Dus je komt nog een half uurtje Duitsstalige muziek. En dan komt er een half uurtje feestmuziek. Dit is nog steeds de platenruiter. Blijft erbij.

Nou, ze komt er nog een bezoekje ben van Jehenis Kleinkamer. Van Jukebox Nostalgia. Ik wil graag een nummertje van mee horen. De klanken van weleer. Kom je zo hem achteraan, hè?

Ja, goedemiddag mensen. Het zit er alweer op. Dit is weer de Platenruiter via Radio Arunzen. En we hebben onze twee jullie weer opzitten. Volgende week zijn wij er weer. Zelfde frequentie. Zelfde tijd. Van 3 tot 5 op de dinsdagmiddag. De Platenruiter met muziek van vinyl. Dus ik ga er nou mee uit, jongens. Volgende week kunt u weer luisteren. Dus tot volgende week, zou ik zeggen. Dit was de Platenruiter. En goedemiddag.

En luisteraars natuurlijk ook weer bedankt voor de reacties. Jehenis en Hilly. Hartstikke mooi, hè? Mooi dat er weer geluisterd is aan die kant. Mensen, we zijn de volgende week weer. Dit was hem weer. De Platenruiter via Radio Arnhemse. Vrijdagmiddag kunt u weer luisteren naar Jukebox Nostalgia. Ook van 3 tot 5. Dan draai ik

0: A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex

0: zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospec zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven.

0: door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.

0: Ja, man.
1: Ja, man, daar zijn we weer.
0: We zijn er.
1: Oh ja, ik zet jou ook nog even aan.
2: Ja, ben ik er ook weer? Oh,
1: ja,
2: ik ben er ook weer.
1: Ja, ja, ja. Hé, hey, we hebben vanavond een historie-show, begrijp ik?
2: Ik heb een lijstje met een stukje historie.
1: Ja.
2: En jij hebt weer een ander soort lijstje.
1: Ik heb een no-punk lijstje vanavond. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat allemaal gaat opleveren. Ik heb vorige week al aangekondigd, ik ga vanavond geen enkel punknummer draaien. Ik ga wel muziek draaien die ik zelf leuk vind.
2: Kom maar door, Roelof.
1: Behoud mij dat recht voor. Hier komt-ie.

0: Ik moet eigenlijk nog even... You know gold
1: diggers on. Ah, kijk eens aan. Kijk.
0: Dat was de volgende al. Wat leuk.
1: Ik heb leuke bij me.
0: Ja, ik hoor het. Vertel eens wat aan de luisteraar, de niet-wetende luisteraar, waar de Brage net tegen horen.
1: Ik opende met Oi Not Jobs van Hartskin vandaag, want het ging over werk. En altijd een goede reden om Hartskin te draaien. En daarna Harry Bridges van Rancid, want Rancid ook Rancid. Fantastisch.
0: Ja. Nou ja, goed, ik begon met Rammstein en ik ga verder met eentje die... ook niet in de punkhoek hoort. The Bitter End van Placebo.
1: Lekker.

0: Dat was A Commoner's Revolt met Solidarity Forever. Dat is een cover overigens.
1: Glory,
0: van een...
1: glory, hallelujah.
0: Ja, klopt. Maar Solidarity Forever is weer een heel erg oude workers song uit begin 20e eeuw.
1: Ja, het Bijbelliedje is nog ouder, joh.
0: Het Bijbelliedje?
1: Het Bijbelliedje is nog ouder.
0: Het Bijbelliedje kan me echt helemaal geen rijt schelen.
1: Nee, dat dacht ik al. Dan gaan we gewoon even door met de Arctic Monkeys.
2: I said, who's that girl there? I wonder what went wrong.

0: En wat was dit weer voor zoet gevoiced?
1: There's Power in the Union van de Street Dogs. Ook uit Boston.
0: Ik heb
1: dat andere Boston bandje heb ik straks ook nog voor
2: je. Oké, lekker hoor.
1: Ja.
2: This is Boston, not L.A.
1: En mijn lijst heeft weer een thema. Laat me horen als je hem geraden hebt.
2: Ja, ik weet het. Maar de luisteraar moet hem er even naar raden.
1: Dus jij raadt niet?
2: Nee, ik raad niet. Want ik
1: weet
2: het
1: gewoon. Hé, wat heb je voor me?
2: Een beetje uit Engeland. Muse.
1: Leuk.
2: Plug-in, baby.
1: Kom maar door.

0: Tja, dit klinkt ook niet heel erg punk, maar qua thema weer wel.
1: Ja, het is wel een punkband hoor, Chumbawamba.
0: Zeker. Ja. Die hebben ooit nog eens een nummer van mijn band gejat.
1: Echt?
0: Top Thumping noemde. Wat een wereldwijde hit is geweest. Dat was ons nummer. Van A tot Z. Melodie, couplet, refrein, alles.
1: Lachen.
0: Gewoon gejat. Maar
1: dit was dus een covernummer ook, hè? Want het is oude Engelse. Ja. Hey, ik heb een jatplaatje voor je.
0: Oh, maar ik mag eerst nog even, toch?
1: Nee, want ik heb een jatplaat.
0: Gooi hem erin.
1: En daarna mag jij.
0: Gooi hem erin.
1: Dit inspireerde mijn lijst. Dit hoorde ik gisteren. Dit nummer is...

0: is in de jaren 30 geschreven in de Appalachian Mountains door Florence Reese. En dit is Florence die hem uitvoert in de jaren 70 bij nieuwe minor strikes in de Appalachians. En daarna krijgen we een cover ervan van de Dropkick Murphys.
1: Ja, mocht je vragen wat de Appalachians zijn... Come on, you poor workers.

0: Ja.
1: De Dropkick Murphys coverde Florence Reese. Haar nummer wat ging over het vormen van vakbonden in de Appalachian Mountains.
0: Oeh, nou ben je wel wat veel aan het weggeven.
1: Aan de Oostkust. We geven elke minuut geven weer wat weg. Wat heb jij bij je voor mij?
0: Ik heb Chop Suey bij me van System of a Down.
1: Niet langer wachten, spelen.

0: Dat was Evil Conduct met Working Class Heroes.
1: Tijmstra, je bent spot on op dit moment.
0: We komen in de buurt, hoor.
1: Mochten er nog andere luisteraars zijn die zich afvragen waar het over gaat vanavond. Nou, in ieder geval aan mijn kant gaat het over alles wat niet punk is en wat ik wel leuk vind. Maar dat is geen verrassing, want dat had ik vorige week al aangekondigd. Dus een van mijn all-time favorite bands is Nine Inch Nails. En dan vooral in de tijd dat ze nog dit soort liedjes maakten.

0: Yeah, bring us back to Montana, please.
1: Dat waren de Rebel Rousers met Uniontown.
0: Yeah.
1: Uniontown. This here is a Uniontown, folks.
0: Straight from the red states in the United States.
1: But them unions be a socialist thing, though.
0: Ja, we gaan wat verder naar het westen. We gaan naar Las Vegas.
1: Oh, viva!
0: Viva Las Vegas. Oh. Maar The Killers, Somebody Told Me.

0: TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond.

0: In het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio ANHunze. De lokale omroep van de gemeente ANHunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, ANHunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente ANHunze. Radio ANHunze.
1: Radio ANHunze.
4: You take the dog, I'll take the Galaxy 500. You get the cat, I get the cats you don't want anymore. You take the fish, I'll take

0: Ja, en ook Psychobilly is geen punk, dus dat mag gewoon vanavond.
1: Ja, dus die auto wil je niet kwijt, dat snap ik wel.
0: Dit was Reverend Horton Heat.
1: Oh, dat is altijd leuk. Ja, voor het nieuws was het nog Rage Against the Machine met een cover van Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad.
0: Ja.
1: En hier heb ik Gutter Snipe voor je met Join the Strike.

0: Munich van Editors. Dus als er dan één zanger in de moderne tijd een beetje in de buurt van Ian Curtis komt, dan is het deze man.
1: Vet.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Naargeestig eigenlijk.
1: Ja, het was ook niet mijn favoriete band.
0: Nee,
1: band
0: dat dacht ik wel.
1: Hey, Solidarity van The Oppressed.
0: Oh.

0: Ja, het nummer is beter dan de kapsels.
1: Ja, de ontploffing komt nog. Maar laat hem maar gaan. Hey, dit is de Sweet.
0: Ja, leuk.
1: Dit is 1971 of zo, denk ik.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Je werd er niet alleen maar hippiebagger gemaakt, maar ook een goede muziek.
1: Nee, maar toen draaide ik ook altijd al muziek in het iets hardere genre voordat de punk kwam eigenlijk.
0: En leuk.
1: Dit vond ik als lagere school jongetje al leuk.
0: Ik heb een bandje wat jij ook wel leuk vindt.
1: Ja.
0: DOA.
1: Ah, DOA.
0: Met het nummer General Strike.
1: Ach, kijk nou.
0: Wat een verrassing.
1: De Canadese DOA?
0: Zeker.

0: Ja, en dit is een origineel... Oh, dan moet hem wel even op pauze zetten.
1: Natuurlijk. Ja, dat is gelijkstroom, wisselstroom, toch?
0: Ja, dat is AC/DC. En dat is het origineel van een nummer dat je wellicht kent van Nashville Pussy.
1: Oh, ja. Inderdaad, dat is hem. Hey, ik heb nog een oi-bandje voor je.
0: Een oi-bandje?
1: Here I Stand van Gimp Fist.
0: Ja.

0: duetje kunnen maken. Ja,
1: dat is maar goed ook. Dan was het direct... Jongen, heeft van mensen het leven geen zin meer. Hey, ik heb even totaal iets anders. Mijn lijstje heet Which Side Are You On? Vanwege het nummer van die dame.
0: Ja.
1: Dit zijn B. Dolan en Buddy Peace met Which Side Are You On?
0: Ah,

0: Ja, Thom Yorke, Het Zonnetje in Huis.
1: Ja.
0: Radiohead van Pablo Honey.
1: Ja, het is jammer dat Joy Division niet meer bestond. Dan hadden ze samen een heel vrolijk liedje kunnen maken.

0: Ja, deze man zouden we nog eens een hele uitzending aan moeten wijden.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dan gewoon uit die tijd. Dit is uit de tijden die met Iggy Pop fantastische muziek produceerde.
0: Absoluut.
1: Die achtergrondzang deed bij Last for Life en zo.
0: Ja.
1: Dat was deze tijd, jongen. Dit was echt zijn toptijd. Niet iedereen is ervan overtuigd, geloof ik.
0: Nou, dat is geen probleem.
1: Dit was Low van David Bowie.
0: The ranks of the masses rising. Anti-flag, let's go.
1: Go.

0: Nee, ik denk altijd maar zo, als de advocaat van de duivel je nog steeds niet overtuigt, dan heb je er echt zin in, toch?
1: Ja, precies.
0: Zo hey,
1: dat waren de Pinkerton Talks met The Struggle Continues.
0: Ja, ik denk dat we zo'n beetje wel aan het laatste liedje toe zijn. Misschien, ja,
1: we hebben volgende week de lijst al bijna klaar, geloof ik.
0: Ja.
1: We krijgen er al hulp bij. Wordt een speciale dinsdag volgende week voor een vaste luisteraar.
0: Zo is dat. En een verjaardagsfeestje gaan we vieren. Maar we stappen er nu uit met de staat.
1: Go.
0: Laters.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondence Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten.

0: In Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

and this is

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt

0: Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente.

0: gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm